0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Clara, live.

Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De baas van de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino, schrapt zijn plannen om het WK voor een deel

0: Er zouden 21 mensen gewond geraakt zijn. Door de schok is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkanisch gebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. Het weerfenomeen El Niño kan de volgende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa regen. Dat zegt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk op. Dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en enorme bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño maakt het alleen maar erger.
1: Ja, already endured the summer of extremes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, zegt Guterres, en die moet zo snel mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en moesten penalties de beslissing brengen. Union miste er geen enkele. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
2: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand, ook op een moeilijk veld met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo. Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Olivier de Wilde, Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen.
1: Nee, nu is hij toch gezwicht. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de

0: Aanleiding van de incidenten hadden Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij zit op de veerboot naar Ceuta. Waren die maatregelen nodig?
1: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want zoals je zegt, ja, de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd. Maar radicaal rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
0: Oké, dankjewel Mieke. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele, bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
2: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen, heel fijn dat u bij ons bent. Welkom bij Clara. We beginnen ons weekend met vogelgezang met de vogelvanger Papageno, want hij laat van zich horen in deze aria uit die Zauberfluiten.

Hop Sasa, bariton Thomas Quasthoff in de aria Der Vogelfinger bin ich ja. Ik roep in de huid van Papageno in die Zauberflöte van Mozart. En van een vogelfluitje naar de Traverso, de voorloper van de dwarsfluit. Want Bartolt Kuiken speelt hier het fluitconcerto, een van de fluitconcerto's van Antonio Vivaldi.

Antonio Vivaldi schreef een slordige 500 concerto's in totaal. Een kleine 230 daarvan waren voor viool. Hij schreef er ook een kleine 40 voor de fagot, toen een nieuw instrument. Ook een paar concerto's voor de mandoline. En ook een kleine 20 voor fluit, voor traverso. Zoals hier eentje te horen met Bartolt Kuiken op traverso, samen met Academia Montis Regalis. En deze muziek werd in 2019 door het Britse dagblad The Guardian uitgeroepen tot een van de beste werken uit de 21ste eeuw. En het is nog populairder geworden toen het gebruikt werd in grote films of series zoals in Shutter Island, Arrival, heel mooie film, The Handmaid's Tale en onlangs ook nog te horen in Hamlet. Ik heb het over On the Nature of Daylight van Max Richter.

On the Nature of Daylight van Max Richter. Een iconisch werk voor strijk, kwartet voor vijf strijkers eigenlijk, uit 2003. Alsof Max Richter met deze muziek een hele nieuwe wereld opende, een heel nieuwe emotie op tafel legde. En vooral ook een heel nieuwe generatie filmregisseurs overtuigde om zijn muziek te gebruiken als soundtrack. Richter die bracht dit werk uit in 2004 op zijn album The Blue Notebooks. En 10 jaar later, in 2014, zou hij datzelfde album nog eens opnieuw uitbrengen, maar dan op een ander label, op het label Deutsche Grammophon. En dat betekende weer nieuwe mensen, een nieuw publiek, nog meer mensen die fan werden van On the Nature of Daylight. Erik Satie die keek naar de architectuur en vooral naar de spitsbogen van de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. En dat was goed voor nieuwe muziek, spitsbogen of in het Frans ogive.

Heel jazzy toch en heel typisch Erik Satie. Reinbert de Leeuw speelde hier de Ogive, 4 pianostukken. Dit was het laatste pianostuk, het 4e deel, opgedragen aan de broer Konrad Satie, de broer van Erik Satie. Hij was chemicus en hij zat in de parfumwereld. En hij gaf zijn broer Erik af en toe een beetje geld. Dus Satie droeg ook af en toe muziek op aan die broer Konrad Satie. Nu nog even gitarist Julian Lage en John Medeski op Hammond-orgel in deze Nightshade tot 7:30.

0: Het is 7:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Het plan kreeg deze week meteen veel kritiek. Vooral de Europese Voetbalbond was radicaal tegen. En Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje op de Noord-Afrikaanse kust. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. Union heeft zijn eerste prijs van het voetbalseizoen al binnen. Het won de Supercup tegen Club Brugge, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen. Na 90 minuten stond het 1-1 en kwamen er strafschoppen. Daarin miste Club Brugge één keer en Union trapte ze alle vijf binnen. Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: De situatie in Ceuta krijgt veel aandacht, onder andere in het nieuwsblad. Schrijnend wat er daar gebeurt, schrijft Pieter Le Saffer. En op politiek vlak is het vooral schrijnend om te zien hoe één gebeurtenis de Europese Unie weer helemaal verdeelt. Dit is nu net een van de crisismomenten waarop Europa haar eenheid moet laten zien. Ze moet laten zien dat het menens is met het voornemen om dergelijke problemen gezamenlijk aan te pakken, in plaats van weer ideologische spelletjes te beginnen spelen. Volgens Greg van Rosbroek van Gazet van Antwerpen heeft de Spaanse premier Sanchez de problemen in Ceuta zelf in de hand gewerkt door naïef te zijn. Dat zijn de gevolgen als je in je land een grote regularisatiecampagne organiseert voor 1,2 miljoen migranten zonder papieren. Dat gaat rond en trekt meer gelukzoekers aan. De uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof eerder deze week, die stelt dat nieuwkomers die Ceuta via het water bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd, was de ideale brandversneller. Ook Timmy van Diepen is in het laatste nieuws kritisch voor de Spaanse premier Sanchez. Zelfs als dit, net zoals in 2021, georchestreerd werd door Marokko, blijft de kern van de zaak dezelfde. Spanje is te chanteren met zijn migratiebeleid. Wanneer ontnemen we onze tegenstanders eindelijk dat wapen? En waarom kan iedereen die ook maar één teen in Ceuta zet, überhaupt nog asiel aanvragen? In heel wat andere overzeese gebieden kan dat ook niet. De beelden zijn erg schadelijk voor de geloofwaardigheid van het Europese migratiebeleid, stelt Isabel Albers in de Tijd. Er zijn nochtans wel degelijk al stappen gezet. Het aantal irreguliere aankomsten gaat al een paar jaar in dalende lijn. Sinds juni is na jarenlange onderlinge Europese oneenigheid ook het verstrengde Europese asiel- en migratiepact van kracht. Maar Europa is maar zo sterk als zijn zwakste schakel in het beheersen van migratie. Enkel meer Europa is een oplossing en al zeker geen verdeelde aanpak. Koen Vidal laakt in de Standaard de houding van Italië in deze crisis. Giorgia Meloni besliste om de Schengen-principes voor vrij verkeer van personen voor Spanje op te schorten en weer grenscontroles in te voeren. Een demagogische zet waarbij een migratiecrisis als politiek en electoraal wapen wordt ingezet. Als er zich zo'n chaotische crisis als nu in Ceuta voordoet, heb je verstandige en kalme leiders nodig die zich solidair opstellen en oplossingen proberen te bedenken. Geen afvallige populisten die de chaos alleen maar groter maken. In het Belang van Limburg is er een hele week aandacht geweest voor het leven in de gevangenis van Hasselt. Het grootste hotel van Limburg is het beeld dat bij de mensen leeft, maar de realiteit is een heel ander verhaal. Met grondslapers en te veel mensen in kleine, oververhitte cellen. Er moeten zeker plaatsen bijkomen, maar we moeten vooral ook eens gaan nadenken over wat we willen bereiken met een gevangenisstraf, vindt Carolien van der Rijt. Waarom zou een alternatieve bestraffing als een werkstraf voor de samenleving of herstellen van de schade aan het slachtoffer niet even doeltreffend zijn voor sommige misdrijven? Het plan van FIFA-baas Infantino om het WK-voetbal nog meer te vermarkten verbaast Stavros Kelepouris van de Morgen niet. De manier waarop hij het wil invoeren zegt alles over hoe een nieuwe toplaag van westerse machthebbers enkel uit is op hun eigen eer, glorie en rijkdom. Vandaag wordt corruptie door machtigen als Trump, Infantino of Elon Musk niet meer weggemoffeld, maar op klaarlichte dag midden op straat gepleegd. Flagrant, gewetenloos, zonder scrupules. Om de haverklap wordt door geopolitieke analisten de bemerking gemaakt dat ons land en Europa geen rol van betekenis spelen in die zandbak. Misschien mogen we dat met iets minder teleurstelling vaststellen. Het is geen schande om verzet te plegen wanneer sommigen het democratische Westen proberen te herbouwen tot hun eigen oligarchie. Het is zaterdag 1 augustus, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Geen idee uit welke richting de wind vandaag waait, maar bij Claudio Monteverdi komt de wind uit het westen. Zefiro Torna, de westenwind is teruggekeerd, vertaald. Het is een sonnet van Petrarca over de terugkeer van de lente. En dat lentegevoel hebben heel veel componisten laten horen in muziek. Onder andere dus Monteverdi met zijn Zefiro Torna, hier in een versie voor piano door Jeremy Denk. We laten de piano staan. Jujia Wang komt eraan te zitten en ze is in het gezelschap van trompetist Thomas Rolfs. Met meteen ook vol orkest bij voor dit eerste pianoconcerto van Dmitri Shostakovich. Eentje voor piano en trompet.

Dmitri Shostakovich. In 1933 zat hij zelf aan de piano met het Philharmonisch Orkest van Leningrad om dit nieuwe concerto in première te spelen. Het eerste pianoconcerto met ook trompet. Hier te horen met Zhuja Wang aan de vleugel, Thomas Rolfs op trompet en de goede akoestiek van de Boston Symphony Hall, dus van het Boston Symphony Orchestra. Dirigent Andris Nelsons. Ze gaven het beste van zichzelf in tempo en ook in energie voor deze finale uit dat eerste pianoconcerto. En van piano naar een orgel, dat klinkt als twinkelende sterretjes. En dat is ook de bedoeling voor dit koorwerk. Seek Him That Maketh the Seven Stars. Muziek van Jonathan Dove.

Mooi toch, Seek Him That Maketh the Seven Stars van de hedendaagse Britse componist Jonathan Dove. Vooral ook heel mooi gezongen door de stemmen van Tenebrae met dirigent Nigel Short. En met de mooie orgelpartij door Jeremy Filsel. Komt uit het album Mother and Child van het koor Tenebrae. Camille Saint-Saëns laat nog even horen hoe goed fluit en klarinet bij elkaar passen in deze Tarantelle, het opus 6 van Camille Saint-Saëns.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. FIFA-baas Infantino gaat niet door met zijn plannen om een deel van het WK te verkopen. De meeste migranten die Ceuta binnengedrongen waren zijn teruggekeerd naar Marokko en Union wint de Supercup tegen Club Brugge. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen, zegt Olivier de Wilde.
2: Nu is hij toch gezwicht. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiemteken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
1: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stookolie omhoog en die op elektriciteit zakken. Accijnzen zijn een vorm van belasting, een vast bedrag op sommige producten zoals energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu precies voor gezinnen?
3: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor het de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas

0: aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Bij dat incident vielen 2 gewonden. 1 van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is 1 van de 2 verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Bijna 60 mensen hebben die oversteek niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hebben Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij bent onderweg naar Ceuta. Waren die maatregelen nu nodig?
1: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd, maar radicaal rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
0: Dankjewel, Mieke. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkaangebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Bekerwinnaar Union versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
2: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het Hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: Want Union trapte zijn 5 strafschoppen binnen en bij Club Brugge miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
3: Er moet altijd iemand de pineut zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw tot boven 30 graden. Dan wordt het ook onweerachtig. Dit zat vooraan in het nieuws. FIFA-baas Infantino trekt zijn plan om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders weer in. Na felle kritiek van verschillende voetbalfederaties. Meer op sportza.be.
4: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Goedemorgen. Deze man werd geboren in Guadeloupe. Zijn Franse vader bracht hem naar Parijs. En daar werd hij niet alleen een meester in het schermen, maar ook in het vioolspelen. Want hij was muzikant aan het hof van Marie-Antoinette. Een multitalent, een flamboyante persoonlijkheid uit de 18e eeuw. En in 2022 werd zelfs een film over hem gemaakt met Chevalier. Dit is muziek van violist Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges.

Violist Théotime Langlois de Zwarte. Hij laat horen wat Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges allemaal in zijn mars heeft. De violist uit de 18e eeuw. In mei dit jaar verscheen een album, een muzikaal portret van Chevalier de Saint-Georges. Het album viel ook in de prijzen, want het laat inderdaad een heel mooie waaier horen aan wat hij allemaal gecomponeerd heeft. Komische opera's, strijkkwartetten, arias, vioolsonates en natuurlijk ook vioolconcerto's. Zoals hier te horen dus met Théotime Langlois de Zwarte. Samen met het orkestre de l'Opéra Royal. En ze speelden het eerste deel, het openingsdeel uit het tweede vioolconcerto van Chevalier de Saint-Georges. We blijven bij de viool met Sergei Prokofjev, want dit hoorde ik op de Franse radio toen ik vorige week ergens aan het meer van Genève aan het rijden was. Of de Franse kant Lac Léman, bij zonsondergang. En ja, dus vanaf nu associeer ik dit instant met een heerlijk vakantiegevoel en hopelijk heeft het op u ook hetzelfde effect. Deze eerste sonate voor viool en piano van Sergei Prokofjev.

Ja, de Moonshine-sonate van Ludwig van Beethoven heeft zijn naam te danken doordat een muziekuitgever moest denken aan de reflectie van de maan op het Zwitserse meer van Luzern. En bij deze eerste sonate voor viool en piano van Prokofiev moet ik dus vanaf nu altijd denken aan het meer van Genève, want ik hoorde deze muziek daar in de auto toen ik er vorige week op vakantie langs reed bij zonsondergang. Betoverend was het. Violist Gidon Kremer speelde hier het openingsdeel met Marta Argerich aan de piano. Een heel goede morgen. Welkom bij Clara.

Media Vita in Morte Sumus, oorspronkelijk een Gregoriaanse tekst en melodie over het menselijk lijden. En die tekst gebruikte Orlandus Lassus in de jaren 1500 voor dit zesstemmig motet Media Vita in Morte Sumus, hier gezongen door Huelgas Ensemble en dirigent Paul van Nevel. Straks, na 8:30, Bach, Philip Glass en muziek uit Mary Poppins. Eerst nog een beetje Tchaikovsky.

0: half negen, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dookt. FIFA-baas Gianni Infantino gaat niet door met zijn plan om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn voorstel kreeg deze week veel kritiek en vooral de Europese Voetbalbond was radicaal tegen. Infantino zegt nu dat de Wereldvoetbalbond het plan schrapt. De meeste migranten die sinds eergisteren de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokko. Ceuta is een stukje Spanje op de Noord-Afrikaanse kust. Donderdag kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. Union heeft de Supercup gewonnen tegen Club Brugge, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen. Het stond 1-1 gelijk na 90 minuten en Union won met strafschoppen. Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Dan wordt het ook onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

En deze aria van Johann Sebastian Bach was perfect voor als u geen vers brood in huis hebt gehaald. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot. Ik eet met vreugde mijn weinige brood. Hier met de stem van sopraan Sandrine Piot samen met het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. De Frans-Belgische celliste Camille Thomas kijkt al heel voorzichtig uit naar 2027, want dan vieren we de 90ste verjaardag van Philip Glass, een van de pioniers en boegbeelden van de minimal music. En die verjaardag gaat Camille Thomas volgend seizoen vieren met een nieuw album, dat zal verschijnen binnen 2 maanden in september, met daarop onder andere de 2 cello-concerto's van Philip Glass en ook fragmenten uit Glass' beste filmmuziek van onder andere The Truman Show en The Hours. En enkele weken geleden verscheen uit dat album al een eerste single, deze The Poet Acts uit de film The Hours.

Dat is de Camille Thomas met de Brussels Philharmonic en dirigent Oscar Jokkel. Ze hebben deze eerste single gelost, The Poet Acts from The Hours, de filmmuziek The Hours, geschreven door Philip Glass. En in september verschijnt het volledige nieuwe album van Camille Thomas, ter ere van Glass' 90ste verjaardag die er volgend seizoen aankomt. Ook pianist Stephen Huff heeft net een nieuw album uit, Piano Postcards, met daarop allemaal korte pianostukjes, muzikale postkaartjes van over de hele wereld, met muziek uit Japan, Taiwan, Mexico, Spanje en ook Hollywood. Want op vraag van pianist Lang Lang schreef Stephen Huff een paar jaar geleden zelf een arrangement van de soundtrack van Mary Poppins. En die speelt hij hier nog eens zelf ook. De Mary Poppins Suite. 3 fragmenten, 3 delen. Benieuwd of u de muziek kunt meezingen.

In 2024 was het de 60ste verjaardag van Mary Poppins, de film, met Julie Andrews en Dick Van Dyke in de hoofdrol. En die verjaardag heeft ook pianist Stephen Huff gevierd, want van die originele muziek van de Sherman Brothers maakte Stephen Huff een driedelige pianosuite voor op zijn nieuwste album Piano Postcards. En daarin hoorden we de nummers Chim Chimmery, Feed the Birds en ook Supercalifragilisticexpialidocious. Ja, daar heb ik op geoefend.

Heel verrassend, een tango van Igor Stravinsky op het nieuwe album Soleil de Septembre. De nieuwe plaat van de muzikanten van La Quéron onder leiding van François Joubert Caillet. Zij verdiepte zich in de Parijse periode van Astor Piazzolla. Hij volgde les bij Nadia Boulanger en zo is de muzikale link heel snel gelegd met Igor Stravinsky. Zeker ook met deze tango. Wie tango zegt, zegt Argentinië. En wie Argentinië zegt, zegt de Argentijnse celliste Sol Gabetta. Tot 9 uur speelt ze nog dit celloconcerto van Giovanni Plati samen met haar broer Andres Gabetta en hun ensemble samen Capella Gabetta. Tot 9 uur.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn voorstel kreeg meteen veel kritiek deze week en Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen, zegt Olivier de Wilde.
1: Nu is hij toch gezwicht, hè. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien zoals het WK open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stookolie omhoog en die op elektriciteit zakken. Accijnzen zijn een vorm van belasting, een vast bedrag op sommige producten zoals energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu voor gezinnen?
2: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor het de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor wie met stookolie verwarmt, stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen de accijnzen dus op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen op elektriciteit moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
0: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend. Dat incident gebeurde aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Er vielen twee gewonden en één van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan

0: komen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta. En die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policia Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
1: In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Napels ligt in vulkaangebied, waar wel vaker bevingen zijn. Maar dit was toch de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de felle wind en temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er 1 gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
2: Ik heb 1 penalty gepakt. Ik had er 3 kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie. Want uiteindelijk moeten zij ook die 5 penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met de teamprestatie.
1: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: De situatie in Ceuta krijgt veel aandacht, onder andere in het Nieuwsblad. Schrijnend wat er daar gebeurt, schrijft Pieter Le Saffer. En op politiek vlak is het vooral schrijnend om te zien hoe één gebeurtenis de Europese Unie weer helemaal verdeelt. Dit is nu net één van de crisismomenten waarop Europa haar eenheid moet laten zien. Ze moet laten zien dat het menens is met het voornemen om dergelijke problemen gezamenlijk aan te pakken, in plaats van weer ideologische spelletjes te beginnen spelen. Volgens Greg van Roosbroek van Gazet van Antwerpen heeft de Spaanse premier Sanchez de problemen in Ceuta zelf in de hand gewerkt door naïef te zijn. Dat zijn de gevolgen als je in je land een grote regularisatiecampagne organiseert voor 1,2 miljoen migranten zonder papieren. Dat gaat rond en trekt meer gelukzoekers aan. De uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof eerder deze week, die stelt dat nieuwkomers die Ceuta via het water bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd, was de ideale brandversneller. Ook Timmy van Diepen is in het laatste nieuws kritisch voor de Spaanse premier Sanchez. Zelfs als dit, net zoals in 2021, georchestreerd werd door Marokko, blijft de kern van de zaak dezelfde. Spanje is te chanteren met zijn migratiebeleid. Wanneer ontnemen we onze tegenstanders eindelijk dat wapen? En waarom kan iedereen die ook maar één teen in Ceuta zet, überhaupt nog asiel aanvragen? In heel wat andere overzeese gebieden kan dat ook niet. De beelden zijn erg schadelijk voor de geloofwaardigheid van het Europese migratiebeleid, stelt Isabel Albers in de Tijd. Er zijn nochtans wel degelijk al stappen gezet. Het aantal irreguliere aankomsten gaat al een paar jaar in dalende lijn. Sinds juni is na jarenlange onderlinge Europese oneenigheid ook het verstrengde Europese asiel- en migratiepact van kracht. Maar Europa is maar zo sterk als zijn zwakste schakel in het beheersen van migratie. Enkel meer Europa is een oplossing en al zeker geen verdeelde aanpak. Koen Vidal laakt in de Standaard de houding van Italië in deze crisis. Giorgia Meloni besliste om de Schengen-principes voor vrij verkeer van personen voor Spanje op te schorten en weer grenscontroles in te voeren. Een demagogische zet waarbij een migratiecrisis als politiek en electoraal wapen wordt ingezet. Als er zich zo'n chaotische crisis als nu in Ceuta voordoet, heb je verstandige en kalme leiders nodig die zich solidair opstellen en oplossingen proberen te bedenken. Geen afvallige populisten die de chaos alleen maar groter maken.

0: ter maken. In het Belang van Limburg is er een hele week aandacht geweest voor het leven in de gevangenis van Hasselt. Het grootste hotel van Limburg is het beeld dat bij de mensen leeft. Maar de realiteit is een heel ander verhaal. Met grondslapers en te veel mensen in kleine, oververhitte cellen. Er moeten zeker plaatsen bijkomen, maar we moeten vooral ook eens gaan nadenken over wat we willen bereiken met een gevangenisstraf, vindt Carolien van der Rijt. Waarom zou een alternatieve bestraffing als een werkstraf voor de samenleving of herstellen van de schade aan het slachtoffer niet even doeltreffend zijn voor sommige misdrijven? Het plan van FIFA-baas Infantino om het WK-voetbal nog meer te vermarkten verbaast Stavros Kelepouris van de morgen niet. De manier waarop hij het wil invoeren zegt alles over hoe een nieuwe toplaag van westerse machthebbers enkel uit is op hun eigen eer, glorie en rijkdom. Vandaag wordt corruptie door machtigen als Trump, Infantino of Elon Musk niet meer weggemoffeld, maar op klaarlichte dag midden op straat gepleegd. Flagrant, gewetenloos, zonder scrupules. Om de haverklap wordt door geopolitieke analisten de bemerking gemaakt dat ons land en Europa geen rol van betekenis spelen in die zandbak. Misschien mogen we dat met iets minder teleurstelling vaststellen. Het is geen schande om verzet te plegen wanneer sommigen het democratische Westen proberen te herbouwen tot hun eigen oligarchie. Het is zaterdag 1 augustus, ik ben Matthijs Bijnens. En dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
2: Goedemorgen, tijd om even wakker te worden.

1 augustus vandaag met de nummer 1 van Aram Khachaturian, de sabeldans uit zijn ballet Gayane. Hierdoor het Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigent Paavo Järvi. Een nieuw instrument zorgt ook voor nieuwe inspiratie. Daar kan elke muzikant denk ik wel over meespreken. Ook Ludwig van Beethoven. Want hij kocht een hypermoderne nieuwe piano, de Rolls-Royce van de vleugelpiano's. Een Engelse Broadwood. Het is te zeggen, Beethoven kreeg een nieuw model. Het nieuwste model kreeg hij gewoon cadeau thuis in Wenen. En effectief, Beethoven was vol lof over die Engelse klank. De Broadwood piano klonk dikker, galmde meer na, had weinig tonen die onnodig meeklonken en de piano klonk ook heel zangerig. En dat moet ook een invloed hebben gehad op Beethoven's laatste pianosonates uit die periode die hij toen componeerde. Waarschijnlijk op die gloednieuwe Broadway die bij hem thuis stond. Alsof Beethoven stilte, galm en melodieën zocht zoals hij ze uitprobeerde op dat nieuwe instrument.

Een grote nieuwe opname van pianiste Mitsuko Uchida. In oktober vorig jaar heeft ze de laatste 3 pianosonates van Beethoven live gespeeld in de Santori Hall in Tokio in Japan. En die live opname is nu ook op cd verschenen. Hier speelde ze het eerste deel uit de laatste pianosonate van Ludwig van Beethoven. Het is een heel moderne wereld, vind ik, als je naar luistert. De 32e pianosonate. En het is een sonate die maar uit 2 lange vrije delen bestaat. En dit was dus het openingsdeel Maestoso, Allegro con brio et appassionato. Beethoven schreef die laatste sonate rond 1822. En dat is ook het officiële jaar waar in Berlijn een nieuw instrument werd uitgevonden. 1822, het is het jaar van de accordeon.

De bekende vierde prelude van Frédéric Chopin uit zijn 24 preludes. Hier in een heel zomerse bewerking. Met Félicien Bru op accordeon, Edgar Moreau op cello en Edouard Macares op contrabas. Heel mooie versie. Zomervakantie, dat betekent ook tijd om eens naar goede films te kijken. En dan is er één plek waar u moet zijn. VRT Max, want de hele zomer lang vindt u daar de beste films. Zoals Triangle of Sadness. Het is een film van de Zweedse regisseur Ruben Östlund, ook wel bekend van andere topfilms zoals Tourist en The Square, en dus ook van Triangle of Sadness, nu te zien op VRT Max. Waar die titel naar verwijst, ontdekt u al redelijk snel in de film. Ik vond het verrassend, maar het is vooral ook heel spannend hoe die luxe bootcruise zal eindigen. En een mooie constante in die film is deze muziek van Marais Marais.

0: Violist Fabio Biondi met collega's op gamba, clavecimbel en theorbe voor deze La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde Paris. Het is muziek van Marin Marais. Het zit in de soundtrack van de film Tous les matins du monde, een film uit de jaren 90, denk ik. Maar ook dus te horen in een andere, recentere film, Triangle of Sadness van Ruben Östlund. Die film staat nu te bekijken op VRT Max. En ik heb nog een tip voor mensen die niet graag in hun bed kruipen of mensen die vannacht niet kunnen slapen.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Want deze avond is het Museumnacht in Antwerpen. 31 musea en cultuurhuizen zetten dan thuis tussen 7 uur 's avonds en 1 uur 's nachts hun deuren wagenwijd open. Het MUCA doet mee, Amuse, het Middelheim Museum, het Letterenhuis. En er valt vannacht ook echt van alles te beleven, zoals performances in het KMSKA, concerten in het Fotomuseum en er worden zelfs cocktails geschonken in Museum Maier van den Berg. Dat is dat het mooie kleine museum waar de Dulle Griet hangt van Breugel. Dus stel u voor, even naar de Dulle Griet gaan kijken met een espresso martini. Ik zou het doen. Een ticketje voor de hele nacht en voor alle musea samen kost amper €20. Tickets en info voor de museumnacht deze avond in Antwerpen vindt u op museumnacht.be. En wij gaan ondertussen naar het museum van Modest Mussorgsky, of Mussorgsky is onze gids in deze schilderijtentoonstelling.

Een wandeling langs verschillende schilderijen met Modest Mussorgsky en zijn schilderijen tentoonstelling. Oorspronkelijk voor piano, maar na de dood van Mussorgsky verschenen er heel wat orkestraties. Nikola Rimsky-Korsakov maakte een orkestratie, maar de bekendste zou pas 50 jaar later komen door Maurice Ravel. Hij maakte een versie voor orkest, deze versie, in 1922, met ook heel mooie instrumenten, zoals de Celesta harp tuba en ook hier vooral die saxofoon te horen in dat vierde deel uit die schilderijtentoonstelling. Dit was een opname met de Wiener Philharmoniker, dirigent Gustavo Dudamel uit 2016. Ze speelden de eerste vier delen uit dat werk. En ook de Holberg-suite van Grieg, van Edvard Grieg, hoort wel thuis in die categorie. Want ja, die muziek die kennen we vandaag vooral in orkestraties die Grieg zelf heeft gemaakt. Maar ook die Holberg-suite was oorspronkelijk voor solo piano. En pianist Andrei Gugnin laat horen hoe dat klinkt.

Een rigodon, een Franse volksdans uit de barokke periode, met ook een vaste structuur en vaste trucjes, of ja, vaste dingen die er dan zeker muzikaal moesten inzitten. En dat maakt zo'n barokke dans altijd vlug en heel goed herkenbaar, zoals een rigodon. Hier te horen in de Holbergsuite van Edvard Grieg. Hij schreef ook een rigodon ter ere van Ludwig Holberg, de theatermaker uit de tijd van Bach, vandaar barokke muziek. Vandaag om 5 uur, dus later deze namiddag om 5 uur, een nieuwe aflevering van Miles. Het is de podcast van Lies Steppen over jazzlegende Miles Davis. Die podcast kunt u ook beluisteren via VRT Max. Maar eerst na 10 uur is er Carlo Sio met hier veel zomer op Clara. Maak er een mooie zaterdag van.

0: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doopt. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden plots tienduizenden migranten Ceuta binnen, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Velen hopen op werk in de EU, maar komen tot de vaststelling dat ze vanuit Ceuta niet zomaar op het Europese vasteland geraken. Mieke Strink staat aan het havengebouw in Ceuta.
1: Ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policía Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
0: Vanaf vandaag stijgen de accijnzen op aardgas en stookolie en die op elektriciteit gaan naar beneden. Dat besliste de federale regering eerder al. De accijnzen zijn een vorm van belasting en ze zitten als vast bedrag in de prijs die we betalen voor bijvoorbeeld energieproducten. De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen nu geleidelijk. Tegen 2029 wordt aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik €77 duurder. Elektriciteit wordt goedkoper, €42 op jaarbasis voor een gezin met een gemiddeld verbruik. Lagere accijnzen op elektriciteit moeten verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken. In de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de felle wind en temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren weer snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. De baas van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, heeft zijn plannen afgevoerd om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan externe investeerders. Hij was op veel verzet gebotst, vooral van de Europese Voetbalbond, die ermee dreigde om FIFA-toernooien te boycotten als zijn plannen zouden doorgaan. En een adviseur van Infantino was ook al opgestapt. Nu zegt de FIFA-baas dus dat hij zijn plannen niet gaat doorzetten. Voetbalclub Union heeft de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
2: Ik heb één penalty gepakt. Ik had er drie kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie. Uiteindelijk moeten zij ook die vijf penalties binnentrappen. Dus ik

0: met Carlos Gio.
1: Goedemorgen, het is 1 augustus. Dat betekent dat we halfweg zijn in die zomervakantie. Maar geen zorgen. Ons glas is halfvol. We hebben nog heel wat uren samen door te brengen. Hier in de zomer van Clara. Welkom.

muziek uit 2009 van Dobrinka Tabakova. Daarmee begonnen we ons weekend hier in de zomer van Clara. Wilhelm Gross is vandaag een wat vergeten componist, maar in zijn tijd was hij net zeer bekend. Ja, dat verhaal kennen we helaas van vele andere componisten uit de geschiedenis. Gross deed alles. Hij componeerde, dirigeerde, speelde piano, was muzikoloog ook. Hij schreef een doctoraat over de fuga in de muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Nu, in de jaren 30 van de vorige eeuw verliet hij zijn geboortestad Wenen, verhuisde naar Engeland, omwille van het oprukkende nazisme op het vasteland. Ja, als Joodse man was dat niet zo evident. Hij zocht een nieuwe thuishaven in Engeland en probeerde daar ook zijn muziek aan de man te brengen. Dat was natuurlijk logisch, dat was zijn beroep. Het bleek wel best moeilijk te zijn om die serieuze muziek aan uitgeverijen te verkopen, maar toen ze doorhadden dat hij zijn Weense stijl kon combineren met lichtere muziek, bleek dat een schot in de roos te zijn, een commercieel succes. Gross emigreerde ook naar Amerika, naar Hollywood, om daar dan een van de componisten te worden van filmmuziek en dus ook die lichtere muziek. Dit is een lied van hem. I close my eyes.

Christian Immler en Helmut Deutsch zorgen voor eerherstel van dat uiveren van Wilhelm Cross, het lied You Are My Song. Vasily Petrenko vierde deze zomer zijn 50ste verjaardag en daar hoort natuurlijk een bijzonder cadeau bij. Hij heeft onlangs zijn eerste maleropname van zijn carrière uitgebracht. Hij bouwt nu aan een integrale, hij wil alle symfonieën van Mahler opnemen met Royal Philharmonic Orchestra en in een interview liet hij zelfs al vallen dat een aantal van die symfonieën zijn opgenomen. De nummers 1, 5, 6 en 8 worden later uitgebracht. Volgend seizoen zal hij de symfonieën 2, 4 en 7 aanpakken. Met een beetje logica kom je er dus op uit dat zijn Mahler-odyssee begon met deze derde symfonie.

Bijna 10:30 na dit derde deel uit de derde symfonie van Gustav Mahler met Royal Philharmonic Orchestra en dirigent Vasily Petrenko, opgenomen ook in de Royal Albert Hall in Londen. En daar wordt Vasily Petrenko binnenkort verwacht, want hij dirigeert op zondag 16 augustus het celloconcerto van Edward Elgar, een publiekslieveling uiteraard in Londen. En de Spaanse cellist Pablo Ferrandez maakt daar zijn debuut op het festival in Engeland, de BBC Proms. Na de pauze dirigeert Petrenko ook nog de tweede symfonie van William Walton. Want ja, hij is ook van plan om die twee symfonieën van Walton op te nemen. En dat is toch wel een interessante keuze. Van die Vasily Petrenko wordt ongetwijfeld vervolgd.

Een citytrip naar Syracuse met Pierre Génisson, Bruno Fontaine en Thibaut Garcia. En daarvoor nog muziek van Ryuichi Sakamoto. Zijn Germination pianomuziek die later opgepikt werd. Onder meer voor de film Call Me By Your Name. Zometeen speelt Julia Fischer het vioolconcerto van Antonin Dvorak. Maar eerst toch nog even een tussenstop aan de Metropolitan Opera in New York. In september 2024 vond daar de wereldpremière plaats van Grounded, een opera van Jeanine Tesori. Zij was de eerste vrouw in de geschiedenis van het operahuis die een seizoen mocht openen. Ze was zeker niet de eerste vrouwelijke componist van wie een opera te zien was in dat huis. Ze was de derde in het rijtje. De eerste was voor Ethel Smyth, voor haar opera The Forest in 1903... Daarna was het wel wachten tot 2016, meer dan een eeuw later, om nog eens een opera van een vrouw te bekijken in New York. En die eer ging toen naar L'amour de Loin, de wereldwijde doorbraak van de Finse componiste Kaija Saariaho. Ja, dan ben ik vooral benieuwd een beetje hoe dat zit met onze operahuizen, de Munt, Opera Ballet Vlaanderen, de Opera van Luik. Hoe vaak hebben zij al opera's van vrouwelijke componisten opgevoerd? En hoe ziet die tijdlijn er dan uit? Is die ja, een beetje lichtjes dramatisch als die van de opera in New York? Dat valt af te wachten, dat valt eens te bestuderen. Maar wij gaan nu vooral genieten van die muziek van Grounded, die opera van Jeanine Tesori, met hoofdrolspeler Emily D'Angelo.

0: Mezzosopraan Emily D'Angelo en Night Drive uit Grounded van Janine Tesori.
1: De zomer van Clara.

Mijn dag is helemaal goed en doe er meteen ook maar dat weekend bij. Dankzij die finale uit dat vioolconcerto van Antonín Dvořák, met een glimlach gespeeld door Julia Fischer en David Sinman, dirigeerde Tonhalle Orkeste Zürich. Philippe Jaroussky mag nu over de zoete slaap zingen.

Philippe Jaroussky met Mentre dormi amor fomenti van Antonio Caldara met Concerto Köln, dirigent Emmanuel Aïm. Tot 1 uur ben ik met u op pad hier in de zomer van Clara en in de verte kan ik al een paar hobbits spotten. Ja, die lopen we straks gewoon tegen het lijf. Tot zo.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Het wordt een drukke dag op de Europese wegen met veel vakantiegangers die vertrekken of terugkeren. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
3: We zien vooral in Zuid-Frankrijk voor de terugkeerders, de steden rond Lyon, al wat dat richting het noorden teruggaat. Daar zien we dat toch wel het drukker wordt. Er zijn nog geen heel grote problemen, maar we zien het verkeer wel toenemen. En ook op de ring rond Parijs, de periferiek, daar zien we ook de eerste drukte ontstaan, omdat daar zowel het terugkomend verkeer als het vertrekkend verkeer samenkomt.
2: Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is één slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte daarna weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. Eén slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Voorlopig is er geen verband vastgesteld tussen de schietpartij en de brand. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn verdronken of vertrappeld. Eergisteren begonnen plots tienduizenden migranten toe te stromen in Ceuta, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Vele hopen op werk, maar stellen dan vast dat ze vanuit Ceuta toch niet zomaar naar het vasteland kunnen oversteken. De meeste zijn zelfs alweer teruggekeerd naar Marokko. Enkele EU-landen hebben hun grenscontroles intussen wel verscherpt. Maar dat zijn vooral politieke afleidingsmanoeuvres, zegt professor Europees recht Hendrik Vos van de UGent.
4: In dit geval is dat flauwekul. Mensen die in Ceuta daar aankomen, die raken niet plots op het Spaanse vasteland. Laat staan dat die dan meteen op een vliegtuig zouden stappen en in Rome zouden weer uitstappen. Die Schengen-regels zitten wat dat betreft wel wat robuuster in elkaar. En moest er echt iets mislopen, goed, dan zijn er ook procedures om daar dan komaf mee te maken. Maar ik heb het gevoel dat die plotse aankondiging, dat toch ook vooral symboolpolitiek is om de aandacht wat af te leiden van het falen voor een stuk van de eigen aanpak.
2: Het is een zonnige dag en op veel plaatsen halen we maxima rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag dan zoel weer tot 31 graden en vanaf de avond onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gillot.

En daar waren ze dan, die hobbits, in The Fellowship of the Ring, het eerste deel uit de trilogie The Lord of the Rings. De filmmuziek is van Howard Shore. Goedemorgen en welkom bij de Zomer van Clara terug. En hier is een componist met een hele andere fellowship. Ideale muziek ook voor deze zaterdagochtend. Johann Sebastian Bach.

Elliot Woo met muziek van Johann Sebastian Bach, een titel waar je als presentator wat schrik van krijgt, Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo. Oef, dat is er dan toch uitgeraakt vandaag.

Na een duet tussen accordeon en gitaar ging Solazzo Ensemble verder met Ma Boucherie van Johannes Ockeghem. Anna Danilevskaya is niet alleen artistieke leider van het ensemble, ze heeft nu ook de fakkel overgenomen van dat MA-festival. Zij mag de komende edities vorm en kleur geven. Deze editie komt nog uit het toverhoed van Jan van den Borre, Taking Old Sounds to New Places. En dat was ook wel een beetje zo gisteravond op het openingsconcert met Il Pomodoro. Het begon allemaal met nieuwe muziek van de jonge Belgische componist Siebe Thijs, gekoppeld aan muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Dat openingsconcert van MA-festival kan u altijd herbeluisteren op VRT Max bij het programma Clara Live. En Wajdi Riahi speelt volgende week donderdag op dat festival in Brugge op 6 augustus. Vlak voor lunchtijd improviseert hij nog in de Sint-Anna-kerk op muziek van Johann Sebastian Bach met sopraan Karen Tinney erbij. Hier is Wajdi Riahi met zijn trio. Ze spelen Adele.

0: Wajdi Riahi Trio met Adele, een fragment uit hun live album Zabomgé Sessions.
1: De zomer van Clara.
0: Een nieuw muziekstuk instuderen, dat werkt motiverend, zegt Daniel Trifonov. Nieuwe uitdagingen zijn goed, een nieuwe uitdaging is altijd gezond voor een muzikant, vindt hij. Maar in dit verhaal was hij geen vragende partij, het gebeurde net omgekeerd. De Amerikaanse componist Mason Bates vroeg aan hem of hij voor Daniel Trifonov dus een pianoconcerto mocht schrijven. Maar ja, er was natuurlijk wel nog één drempeltje. En dat was natuurlijk het nodige budget, want een pianoconcerto schrijven, dat vraagt veel tijd en dus ook veel geld. Uiteindelijk kwamen Philadelphia Orchestra en San Francisco Symphony over de brug met het nodige budget en zo konden beide partijen gewoon aan de slag. Het pianoconcerto van Mason Bates, dat hij schreef voor Daniel Trifonov, hier in de opname met Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Het pianoconcerto van Mason Baines, dat hij speciaal schreef voor Daniel Trifonov. En Philadelphia Orchestra stond in deze opname onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. In het najaar verschijnt het nieuwe album van Daniel Trifonov. Dit album gaat over Noord-Amerikaanse muziek, het noorden van Amerika. En voor dat nieuwe album in oktober duikt hij helemaal in de Zuid-Amerikaanse, in de Latijns-Amerikaanse pianomuziek, die Daniel Trifonov.

Teresa Berganza als Carmen in die opera van Georges Bizet. Ze heeft die rol jarenlang afgewimpeld. Ze wilde absoluut geen Carmen zingen op een podium. Maar op haar 44ste is ze toch gezwicht, eind jaren 70 ongeveer, voor een productie op het festival in Edinburgh, onder leiding ook toen van Claudio Abbado. En niet veel later dook de volledige cast ook de opnamestudio in voor een opname van die volledige opera voor Deutsche Grammophon. Het is bijna 12 uur, tijd om de tafel te dekken. Tot zo.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken. Maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan de grens tussen Ceuta en Marokko. Wat gebeurt daar nu?
1: Wel, het leger is eigenlijk iedereen richting grens aan het drijven op dit moment. We stonden daar net op het strand. Veel migranten slapen daar, douchen daar, hangen daar rond. En plots arriveerden daar soldaten en die begonnen iedereen bijeen te drijven. En dus terug naar die grens te drijven. En daar sta ik nu. Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
0: En zijn daar nog veel migranten nu?
1: Ja, inderdaad. Hè. Niet tegenstaande wat de Spaanse regering zegt, zijn hier toch echt nog wel honderden migranten hier. We hebben met een aantal ook kunnen spreken. De meeste zijn jonge mannen uit Marokko, maar soms ook vrouwen, zelfs kinderen heb ik gezien. En ze zeggen allemaal dat ze al 2 of 3 dagen niet meer gegeten hebben. En ze zeggen dat ze in Marokko geen toekomst hebben, dat ze gewoon een beter leven willen. Dat ze absoluut niet vervelend willen doen, geen criminelen zijn, maar ze klinken echt wanhopig.
0: Bedankt voor je verslag, Mieke. Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is het slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is niets bekend. Volgens de politie is er voorlopig geen verband gevonden tussen de brand en de schietpartij. Het begint druk te worden op de Europese wegen. Het is een weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Hoe zuidelijker, hoe drukker op dit moment, zegt Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
2: De drukste punten zijn Lyon, alles wat onder Lyon is richting Avignon en richting Mediterranee. En het alternatief daar is Clermont-Ferrand, dat is iets beter. Parijs, ring rond Parijs begint zeer druk te worden. En aan de Gotthardtunnel voor het verkeer richting Zwitserland en verder Italië zien we dat we nu al met wachttijden zitten van 1 uur richting het zuiden en het terugkomend verkeer richting noordelijk, daar zit je aan 40 minuten.
0: De voorbije maand juli was de op 1 na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 millimeter neerslag. Er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Met 308 uur staat de maand die we achter de rug hebben op de 3e plaats ooit. En het was ook veel warmer dan normaal. Uitleg van weerman Bram Verbrugge.
3: De voorbije maand juli brak geen records, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de 2e keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien, een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
0: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste.

0: Ze heeft dit jaar geen klassementsambities en wil vooral zonder druk kunnen koersen. Vandaag krijgt ze al een hele goede kans met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
1: En nog geen week na zijn tweede plaats in de Tour kan Remco Evenepoel vandaag recordhouder worden in de Clásica San Sebastián in Spaans Baskenland. Hij heeft de wedstrijd al 3 keer gewonnen en kan de eerste worden die 4 keer wint. De vermoeidheid valt nog mee, zegt Evenepoel.
2: Ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog 1 keer alles geven. En dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
1: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of de avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever in Ceuta, het Spaanse grondgebied waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten nu richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
4: The legendary
5: Miles Davis.
6: Here he is, Miles Davis.
5: Maar wat als al die roem naar het hoofd stijgt?
7: I'm playing and my hands feel like extremely light, like I wasn't doing anything.
5: Ontdek het samen met Lies Steppen, Guy Peters en deze week Els Pino. In Miles, Badass en Jessico. Straks om 5 uur op Clara.
3: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. De zomer van Clara met Carlos Gio.
8: Goedemiddag, Don Giovanni verwijzen we netjes door naar de coulissen, want het mag eens een ander personage zijn dat alle aandacht krijgt na deze Dorothy Howell.

Humoresk, een kort symfonisch werk van Dorothy Howell met BBC Concert Orchestra en dirigent Rebecca Miller. Ja, Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart is een van de weinige opera's waar aan het begin van het stuk al iemand vermoord wordt. In dit geval is dat de commendatore en zijn schoonzoon Don Ottavio zweert aan het begin van de opera dat hij zijn vrouw zal wreken.

Don Ottavio zou een moord begaan om de moord op zijn schoonvader te kunnen wreken. Het gebeurt allemaal in Don Giovanni van Mozart met tenor Rolando Villazon. Volgende week zal hij ook arias van Mozart zingen in Duitsland. Hij wordt verwacht op een festival in Flensburg en daar zal hij arias zingen uit Ja, de Toverfluit, Idomeneo en dus ook nog La Clemenza di Tito. Niet Don Giovanni deze keer op het programma bij Rolando Villazon. Vladimir Horowitz was dol op La Ricordanza. Dat is een reeks variaties op een thema, muziek van Karol Czerny. En recent kwam er nog een nieuwe opname van dat werk uit met Behzod Abdurraimov aan de piano.

0: Behzot Abdurrahimov met La Ricordanza van Karel Czerny op zijn nieuwe album Inferno. Vandaag is het aangenaam warm, een goede 26 graden kan het zeker worden in ons land. Gelukkig niet zo heet als 451 graden Fahrenheit, maar die komt wel in de buurt hoor, want die filmmuziek van Bernard Herrmann krijgt u over een kleine 10 minuten. En zo is het 12:30, heel fijn dat u luistert.
1: De zomer van Clara.

Het openingsdeel uit het derde strijkkwartet van Dmitri Sjostakovitsj met Quarteto Casals. We keren terug naar 1966, 60 jaar terug in de tijd. En dat jaar was best wel moeilijk voor Bernard Herrmann. De samenwerking met Alfred Hitchcock liep spaak. De gouden periode was voorbij van die samenwerking. En ook zijn huwelijk was net op de klippen gelopen, helaas. Er was wel één lichtpuntje in dat jaar, want aan het einde van 1966 ging Fahrenheit 451 in wereldpremière, de film van François Truffaut waarvoor Bernard Herrmann de muziek schreef. Een fragment uit die soundtrack.

Ray Bradbury, de auteur van Fahrenheit 451, zei ooit over Bernard Herrmann: Herrmann was een egel. Hij was verlegen en vooral licht geraakt. Bernard Herrmann dirigeerde de National Philharmonic Orchestra in deze cinematografische trip doorheen zijn muziek van Fahrenheit, of vooral voor Fahrenheit 451.

Javier Camarena met een lied van Paolo Tosti. Het is bijna 1 uur en tot dan luisteren we nog naar het 4e pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. Olli Mustonen aan de piano hier. En straks om 2 uur is Katelijne Boon bij u voor meer De Zomer van Clara. Maak er een mooie dag van en een heel prettig weekend.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken. Maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan die grens tussen Ceuta en Marokko. Is daar nog altijd erg druk?
1: Ja, en hier bij die grens komen voortdurend groepjes Marokkaanse migranten aan. Vanochtend zagen we plots het leger beginnen met die jongens, maar ook meisjes en zelfs kinderen, bijeen te drijven richting grens. Want hier zijn nog altijd honderden, vooral Marokkaanse migranten, die hopen op een beter leven. Maar ik heb ook gesproken met Soedanese oorlogsvluchtelingen die de grens overgezwommen zijn. En om dat overzwemmen tegen te houden voortaan, is er nu in zee ook een barrière gespannen. Veel migranten klinken echt wanhopig dat ze nu terug moeten naar een land waar ze geen toekomst zien. Maar de inwoners reageren opgelucht als er plots tienduizenden vreemdelingen naar een stadje van 84.000 inwoners komen, zeggen ze. Ja, dan is dat toch behoorlijk beangstigend.
0: Dankjewel, Mieke. En intussen vragen 22 EU-landen een spoedbijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de migratiecrisis. Het begint behoorlijk druk te worden op de Europese wegen. Het is een weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. De drukste punten op dit moment zijn de ring rond Parijs, Lyon in Zuid-Frankrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat zegt Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
2: Hoe meer dat we naar het zuiden gaan, hoe drukker dat het wordt. Wat maakt dat mensen vroeger zijn vertrokken, dus ze hebben de adviezen opgevolgd om niet vandaag te rijden of minder vandaag te rijden. Maar we hebben ook al in de alarmcentrale bij VAB gezien dat er vannacht heel veel oproepen zijn binnengekomen van mensen die wellicht gisteravond zijn vertrokken, 's nachts zijn gaan rijden. En daar zijn ook een aantal ongevalletjes van gekomen.
0: Wie dit weekend nog vertrekt, doe dat dus beter niet meer vanavond of vannacht, maar morgen vroeg. De voorbije maand juli was de op één na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 mm regen. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Met 308 uur staat de maand juli op de derde plaats. En het was ook veel warmer dan normaal. Meer uitleg door weerman Bram Verbrugge.
3: De voorbije maand juli brak geen record, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien, een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
0: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. In het wielrennen wordt straks in het Zwitserse Lausanne de start gegeven van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Jonas Maas, wat mogen we verwachten?
4: Wel, het is toch een Tour die opnieuw wat zwaarder lijkt dan de voorbije edities. Met dus twee etappes in Zwitserland, een tijdrit op dinsdag, de koninginnetappe naar de Mont Ventoux op vrijdag en dan nog een heel lastige slotetappe in Nice volgende week zondag. Voor de topfavorieten moeten we twee namen noemen. De Française Ferrand Prévot, die vorig jaar verrassend won, en de Nederlandse Vollering, die met haar ploeg het hele voorjaar heeft gedomineerd en zelf ook al de Giro won. 9 Belgen staan aan de start. Dat is een record, met als grootste naam nog altijd Lotte Kopecky. En zij heeft in tegenstelling tot vorig jaar geen klassementsambities deze keer en wil vooral zonder druk kunnen koersen. En dat kan vandaag al in een etappe met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
0: Dankjewel, Jonas. De Europese voetbalbond UEFA heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino verloren na zijn omstreden plan om aandelen van de wereldkampioenschappen voetbal te verkopen aan private investeerders. De UEFA is blij dat het voorstel afgeblazen is, maar omschrijft het omstreden plan als een smerige, ondoorzichtige achterkamertje.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara Live.
3: Gever die is in Ceuta, in het Spaanse grondgebied, waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. En die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Het was de derde zonnigste juli ooit. En het was ook zeer warm, vertelt weerman Bram Verbrugge.
1: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
0: In Amsterdam in Nederland is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het is het grootste regenboog-event in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst de World Pride. Er worden zeker 500.000 bezoekers verwacht. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. De Nederlandse politie heeft bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen en ook de bezoekers zijn extra op hun hoede, maar vinden het nu net nog belangrijker om hun stem te laten horen.
2: Je let wat meer op elkaar, je let wat meer hoe het is afgezet, dus ja, toch wel.
3: Ja, je bent er wel mee bezig, maar eigenlijk willen we er niet aan denken, want het is eigenlijk te bizar voor woorden.
4: On one end, you could be scared to come to something like this. On the other end, you should be even more empowered to come out and celebrate who you are. We can't let those things scare us. Of course, our hearts are with Berlin. We don't want to see anything like that happen, but this really represents of why it's so important for us to come out and show power that we are in this community.
0: De Hongaarse premier Péter Magyar vreest voor een grote energiecrisis in zijn land. Door de lage waterstanden in de Donaurivier kan de enige kerncentrale van het land niet voldoende gekoeld worden. Waarschijnlijk zal de centrale dit weekend volledig stilgelegd moeten worden. Magyar roept alle Hongaren op om minder elektriciteit te gebruiken. Overheidspersoneel zal ook van thuis moeten werken en alle lichten in overheidsgebouwen gaan uit. Hongarije is lang niet het enige land dat kampt met water tekorten door de aanhoudende droogte. Ook de rivier de Rijn staat historisch laag. En dat veroorzaakt weer problemen voor transport en industrie. Vanmiddag zon en wolken rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog warmer. Vanaf de namiddag of avond is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
6: Nee, goedemiddag. 1 augustus vandaag, maar net als vorige maand zetten we ook 's middags de deuren wijd open voor zomerse muziek. We beginnen bij Johann Sebastian Bach met zijn vioolconcerto in A-klein en verder heeft muzieksamensteller Bart Thijskes onderrondjes geregeld met Robert Schumann, Maurice Ravel, Mel Bonis en Karl Maria von Weber, die precies 200 jaar geleden overleed. Maar nu Isabel Faust, samen met de Academie für Alte Musik Berlin, onder leiding van Bernhard Vork, met Bach. Welkom bij de Zomer van Clara.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

Een sopo spelende Isabel Faust in het vioolconcerto in A-klein van Johann Sebastian Bach. En we gaan de viool inruilen voor de cello en voor een componist kiezen die vandaag veel minder bekend is dan Bach. Jean Barrière, een van de grote Franse cello-virtuozen uit de 18e eeuw, die het instrument een volwaardige solorol gaf. In zijn zesde sonate laat hij horen hoe virtuoos en zangerig een cello kan klinken. We horen Bruno Coxet samen met Les Basses Réunies.

Dat was ze dan, die zesde sonate voor cello en basso continuo van Jean Barrière, met een van de belangrijkste pleitbezorgers van de Franse barokmuziek voor cello, Bruno Coxet, en zijn ensemble Les Basses Réunies. Laten we nu maar eens de menselijke stem aan het woord laten. Robert Schumann zette in 1840, dat is het jaar waarin hij zich bijna uitsluitend aan het lied wijdde, 9 gedichten van Heinrich Heine op muziek. Deze Liederkreis vertelt het verhaal van een ongelukkige liefde. We hoorden het vijfde en het slotlied van de cyclus. In Schöne Wiege meiner Leiden neemt de dichter afscheid van de plek waar zijn liefde begon. En Mit Myrten und Rosen is het ultieme afscheid waarin hij zijn liefde en zijn verdriet symbolisch begraaft. Christophe Prégardien zingt...

Twee liederen uit de Liederkruis, opus 24 van Robert Schumann, met Christophe Brigadier en Michael Gees. De zonnekwartetten van Haydn nu. Ze danken hun stralende naam niet aan de componist zelf, maar aan de eerste uitgave van het werk. Op het titelblad prijkte namelijk een opgaande zon. Een mooie symboliek is dat, want deze strijkkwartetten zijn een echt keerpunt in de geschiedenis van deze vorm. Hier worden de vier instrumenten voor het eerst echt gelijkwaardige gesprekspartners. We gaan luisteren naar het vierde strijkkwartet uit die reeks, met het Hagenkwartet.

Het Hagenkwartet was goed op dreef in dit vierde zonnekwartet van Joseph Haydn. En van Haydns zonnige strijkkwartet gaan we naar de beroemde Fliedermonoloog uit die Meistersingen van Nürnberg van Richard Wagner. Daarin mijmert schoenmakerdichter Hans Sachs over de geur van de bloeiende seringen. Het is een zeldzaam moment van verstilling in een verder bijzonder levendige opera. Bariton Matthias Körner is Hans Sachs en hij wordt begeleid door het symfonieorkest van de Zweedse radio onder leiding van Daniel Harding. En de geur van de seringen, die moet u er zelf bij denken.

war doch kein Vieh.

0: bariton Matthias Görne als Hans Sachs in de zogenaamde Fliedermonoloog uit Wagners Die Meistersinger van Nuremberg. Het is muziek die te vinden is op een heel geslaagd album, The Wagner Project, dat Görne opnam met het Symfonieorkest van de Zweedse Radio onder leiding van Daniel Harding.
1: De Zomer van Clara.
0: Richard Wagner was een groot bewonderaar van Karel Maria von Weber. En dat is geen toeval, want Weber evende mee het pad voor de Duitse romantische opera. Dit jaar is het precies 200 jaar geleden dat Weber overleed. En Bartijskes kiest nu eens niet voor een opera, maar voor Webers eerste pianoconcerten uit 1810. Hij was namelijk ook een virtuoos en gevierd pianist. Dit is pianist Nikolai Dimidenko. Hij wordt begeleid door het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Sir Charles McCarus.

Een concerto dat meteen verraadt wat een virtuoos Carl Maria von Weber moet geweest zijn op de piano. Dit was zijn eerste pianoconcerto en we hoorden Nikolai Demidenko met het Schotse Kamerorkest onder leiding van Sir Charles McCarras. Na al die virtuositeit nemen we wat tijd om op adem te komen in twee intieme miniaturen van Mel Bonis. Het zijn muzikale aquarellen van twee momenten van de dag. Eerst de rust van de avond en daarna het ontwaken van de ochtend. We horen het Wanderer Trio in Soir et Matin.

Het Wanderer Trio met Soirée Matin, twee sfeervolle miniaturen die Mel Bonis in 1907 componeerde, toen ze op het hoogtepunt van haar kunnen was. En we gaan ze nog niet loslaten. In haar Suite en Forme de Valse geeft ze haar muziek een veel breder kleurpalet. Het is een reeks elegante orkestwalsen vol Franse charme. En we horen een uitvoering met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roemon Gamba.

De suite en forme de vals van Mel Bonis met het BBC Symphonie Scottish Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Gabriel Fauré nu. Hij schreef zijn Dolly suite voor Hélène Bardac, dochtertje van Emma Bardac, met wie hij een tijd lang een passionele liefdesrelatie had. En even terzijde, die Emma Bardac zou later de tweede vrouw van Claude Debussy worden. Hoe dan ook, de bijnaam van Hélène was Dolly. En de 6 karakterstukken die Fauré voor haar schreef zijn teder, speels en elegant. We horen ze in de oorspronkelijke versie voor piano vierhandig met het duo Lechner Tempo. En we beginnen met die beroemde berceuze daaruit.

Karin Lechner en Sergio Tiempo, samen het duo Lechner Tiempo, met de oorspronkelijke versie voor piano vierhandig van de Dolly Suite van Gabriel Fauré. En het is bijna tijd voor het nieuws van 4. Dit is nog een stukje uit de finale van het 10e celloconcerto van Luigi Boccherini met Raphaël Walfisch als solist. En na het nieuws trek opnieuw richting Frankrijk met Maurice Ravel, Claude Debussy en een ondeugende melodie van André Messager. Blijf luisteren naar Clara.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. En ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. In 2035 zullen er naar schatting 11.500 gevallen van longkanker per jaar zijn. Connie Salembin heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker. Die kanker wordt laat opgemerkt, daarom zou een jaarlijkse screening nuttig zijn, vertelt ze.
1: Dat vind ik echt heel belangrijk, dat is dat eindelijk, zoals bij mij, bij toeval, is ontdekt. Je voelt het ook niet, je hebt geen pijn, longen doen geen pijn. Dus eenmaal dat uitgezaaid is of te ver is, dan is het ook te ver. En daardoor zou het echt belangrijk zijn dat de mensen zich op tijd laten screenen, zoals bij borstkanker of bij baarmoederhalskanker of darmkanker. Die mensen worden opgeroepen en gescreend. Eigenlijk zou dat echt mogelijk moeten zijn, ook voor longkanker.
0: Door de nieuwe Europese pakjestaks zijn er de voorbije maand een derde minder goedkope pakjes aangegeven bij onze douane in vergelijking met de maand juni. Sinds 1 juli moet je een tax van 3 euro betalen bij online bestellingen onder de 150 euro van buiten de Europese Unie. Tot dan waren die goedkopere zendingen vrijgesteld. De tax moet de overvloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Er zijn dus wat minder goedkope producten binnengekomen, maar dat komt vooral omdat Chinese webshops consumenten verleiden om meer in één keer te kopen, zegt Christian van der Waren van Douane en Accijnzen.
2: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan 150 euro, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die 3 euro. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen, want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
0: Het aantal pakjes met een grotere waarde dan 150 euro is wel licht gestegen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zitten de rensters op zo'n 80 kilometer van de aankomst van de eerste rit in Lausanne. Voorlopig is er een kopgroep van 4, zonder grote namen en zonder België, met een voorsprong van 5 minuten. En in het wielrennen zitten de renners in de finale van de Classica San Sebastian. Remco Evenepoel is daar de grote favoriet voor een 4e overwinning. Maar Olivier de Wilde, hoe doet Evenepoel het?
3: Zeer goed, omdat hij is teruggekeerd bij de groep der favorieten, maar hij heeft het heel lastig, omdat hij tussen 2 belangrijke bergen in deze finale van de Classica San Sebastian een fietswissel moest doen, mechanische pech dus, en daardoor ook moest terugkeren en heel wat krachten heeft moeten opsoeperen om terug bij die groep te geraken. Het is zelfs eigenlijk na de berg gelukt om aansluiting te kunnen maken bij de groep der favorieten. Benieuwd hoeveel krachten dat heeft gekost en of het hem nog gaat lukken om deze 4e zege van de Classica San Sebastian te pakken. Nog 29 kilometer en dus straks nog op 8 kilometer van de streep. De beslissende berg Mourgil-Tontora. En dan gaan we het weten of Remco Evenepoel zichzelf of nu alleen heerser wordt in de palmaressenlijst van de Classica San Sebastian.
0: Dankjewel, Olivier. Vanmiddag zon, af en toe ook wolken en rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, maar in het binnenland dan aan rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
5: Welkom. Anton Arensky mag het laatste uurtje van de zomer van Clara aftrappen. Hij was een leerling van Rimsky-Korsakov, een tijdgenoot van Tchaikovsky en later de leermeester van Rachmaninov en Scriabin. Arensky is niet meteen de meest bekende Russische componist, maar wie zijn tweede symfonie leert kennen, vraagt zich al snel af waarom dat zo is. Luister maar eens naar dit lichte, elegante intermezzo, het derde deel uit die symfonie.

Het intermezzo uit de Tweede Symfonie van Anton Arensky met het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Sinaisky. André Messager was aan het begin van de 20e eeuw een van de grote namen van het Franse muziektheater. Maar vandaag de dag wordt zijn muziek nog maar zelden uitgevoerd en dat is jammer, want ze zit vol esprit en elegantie. In zijn muzikale komedie L'amour masqué laat hij een vrouw zonder de minste gêne zingen dat één minnaar gewoon niet volstaat. In J'ai deux amants verpakt Messager die ondeugendheid in muziek die even charmant als lichtvoetig is. Julie Fuchs zingt met het Orchestre National de Lille onder leiding van Samuel Jean.

Mon Dieu, que c'est bête un homme. Ja, met alle excuses aan de mannelijke luisteraars van Clara. Maar geef toe, het is toch onweerstaanbaar. Deze schalkse melodie uit L'amour masqué van André Messager. J'ai deux amants. Door sopraan Julie Fuchs. Maurice Ravel brengt met zijn valse noble et sentimentale een subtiel hommage aan Franz Schubert. Boven de partituur plaatst hij een citaat van de dichter Henri de Régnier over het heerlijke en altijd weer nieuwe plezier van een nutteloze bezigheid. Wel, het vat de sfeer van deze acht walsen mooi samen. Een uitnodiging om gewoon te luisteren zonder iets te moeten. En aan de piano onze landgenoot Julien Libert.

De vals noble sentimental van Maurice Ravel met Julien Liber, die met deze opname nog maar eens bewees hoe goed het Franse pianorepertoire hem ligt. Maurice Ravel en Claude Debussy deelden een grote liefde voor Spanje. En hoewel Debussy het land nauwelijks bezocht, slaagt hij er toch in om in Iberia een verrassend levendig Spaans straatbeeld op te roepen. Je wandelt als het ware mee door de zonnige straten en drukke pleinen. Dit is het eerste deel daaruit, Par les rues et par les chemins, door het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

in Spaanse straatjes zonder het te warm te hebben, als u tenminste lekker koel thuis luistert. Het was het eerste deel uit Iberia van Claude Debussy met het Los Angeles Philharmonic onder leiding van S.A.P.K. Salonen. En we gaan nu terugkeren naar de 18e eeuw met een opname die intussen zelf een echte klassieker is geworden. In 1982 namen de pioniers van de historische uitvoeringspraktijk Bartold, Seeswald en Wieland Kuiken alle fluitkwartetten van Mozart op, samen met altvioliste Lucie van Daal. Dit is het fluitkwartet in C groot.

Het fluitkwartet in C groot van Mozart, gespeeld door Bartold Sigiswald en Wieland Kuiken, samen met Lucie van Daal. En het is bijna 5 uur. Zometeen is er Miles en daarna Caramba. Maar als u meer zin hebt in klassieke muziek, kan u op Clara Continuo onder andere luisteren naar het tweede strijkkwartet van Johann Wenceslav Kalivoda, gespeeld door het Talig Kwartet. En op VRT Max zijn er natuurlijk ook heel wat Clara-programma's te vinden om te herbeluisteren. Kortom, Clara kan u op alle mogelijke manieren gezelschap blijven houden. Ik wens u nog een hele mooie avond verder met de Serenade Melancholique van Peter Tchaikovsky. Heel graag tot morgen. Zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Maar wat als al die roem naar het hoofd stijgt?
4: I'm playing and my hands feel like extremely light, like I wasn't doing anything.
2: Ontdek het samen met Lies Steppen, Guy Peters en deze week El Spino. In Miles, Badass en Jessico. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Vijf uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Clásica San Sebastián en wordt alleen recordhouder. En verschillende premiers van EU-landen vragen om dringend samen te komen over de migratiecrisis op Ceuta. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans-Baskenland. En daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carabas. Een verslag van Olivier de Wilde.
6: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastian om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
5: Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. Ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar verdubbelde het aantal gevallen van longkanker bij vrouwen en ook de komende jaren wordt een sterke stijging verwacht. Roken blijft de belangrijkste oorzaak, maar toch zijn er ook meer longkankers bij niet-rokers, zoals Connie Salembin. Zij kreeg al 3 keer de diagnose longkanker, maar niemand kan zeggen waarom.
7: Er zijn echt geen idee. Ik heb dat ook al een paar keer gevraagd aan de artsen van hoe kom het dat ik eigenlijk echt daar nu mee? En ja, dan zegt ze gewoon dat ik een verkeerd lotje heb getrokken. En aan de andere zijde dan ze echt kunnen ontdekken en bij toeval. Ik kan echt maar benadrukken dat screening echt een zeer belangrijke functie is.
5: De vooruitzichten voor patiënten zijn de voorbije 20 jaar wel verbeterd, dankzij betere behandelingen. Bij vrouwen is de overlevingskans toegenomen tot 35%, bij mannen tot 27%. De premiers van 22 Europese landen roepen in een brief de Europese Unie op om een spoedvergadering bijeen te roepen over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomt het idee van de Europese leiders, laat ze weten op X. Intussen leeft het centrum van Ceuta weer op, maar de ongerustheid is nog niet weg. Mieke Strings kon er vanmiddag spreken met enkele inwoners.
8: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta, maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
9: Horrible.
8: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
9: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en su casa. Sobre todo es el miedo.
8: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
10: No salíamos de casa ni nada.
8: Angst hadden we niet, we zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
11: No saber por qué ocurre estas cosas.
8: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken, maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
9: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
8: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
12: Este gobierno que tenemos es lo peor.
8: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
10: Nos hemos sentido abandonados.
8: Maar gelukkig, besluit hij.
10: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
8: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
5: In Amsterdam in Nederland is de grootste editie van de jaarlijkse Pride aan de gang. De stad organiseert voor het eerst de World Pride. Zeker 500.000 bezoekers vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. Een extra reden om net nu op straat te komen, zegt Martijn Albers van de organisatie.
1: We hebben altijd gewoon zichtbare, onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Het belangrijkste, denk ik, is dat de tolerantie en acceptatie van LHBTQA-plussers, dat die gewoon wat afneemt. Daar moeten we voor strijden, voor die gelijke rechten. Daar staan we voor en dat laat de hele stad ook vandaag gewoon zien. Met al onze medestanders, al onze vrienden, iedereen op de boten, op de tribunes, op de kaders. En wij laten zien dat je hier in vrijheid jezelf kunt zijn. Dat je kunt zijn wie je bent en dat je kunt houden van wie je wilt.
5: Ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. We gaan nog naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters moeten er nog iets meer dan 40 kilometer rijden tot de finish in Lausanne. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd?
13: We hebben al een hele etappe lang 4 leiders die in de eerste kilometers zijn weggereden. De Nederlandse Rijnbeek, de Spaanse Eraso, Noskova, Tsjechië en de Française Mahé. Geen grote namen dus. Het peloton, of toch het eerste deel daarvan, want op de tweede helling van de dag is dat toch wat uit elkaar gevallen. Rijdt nu op zo'n 1,5 minuut van die koplopers. En eentje rijdt er nog net voor, de Australische Spread, net voor dat peloton dus wordt. Straks pas echt interessant in de straten van Lausanne, waar deze eerste etappe eindigt met een verraderlijke klim. Iets voor de sterke sprinters of de punchers, zoals een Lotto Kopecky. Of zien we toch al enkele favorieten in het klassement die de eerste gele trui willen pakken? We weten het over 43 kilometer.
5: Dankjewel, Jonas. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen, minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden. In het binnenland halen we op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. De kans op buien en onweer stijgt. En we begonnen met koers. Na een tweede plaats in de Tour slaagt Remco Evenepoel er een week later in om voor de vierde keer de Classica San Sebastian te winnen. En hij wordt daarmee alleen recordhouder. Meer op sportza.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
14: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
15: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
14: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
15: Voor VRT Max.
16: My father's rich, my mom is good looking. Right?
17: Don't play the buttonos.
16: You know what I mean?
17: What does that mean?
0: Miles, badass en jazz icoon.
16: I never suffer.
0: Met Liefstappen. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast. En samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. 1 woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie en een badass. The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
18: Ja, dat is hier goed fresjes.
19: Dat is hier, ja.
20: Als ik sokken aan heb.
21: Dit.
19: Is
22: een druk op de baan. Deze morgen, Els. We zullen misschien wat babbelen voor het testje.
19: Vrij druk op de baan is. Ik had het niet verwacht, eigenlijk. Oh. We hebben al veel de baan gedaan, het is dat. Mm-hmm.
21: Test.
22: Kun jij nog iets vertellen? Hoe dat is in het leven?
21: Nee.
22: Maybe later.
21: Het gaat zijn gang.

0: gezeten, hè?
1: Ja, we hadden eigenlijk al een heel stuk van de wereld gezien. En dat was, besef ik nu pas eigenlijk, dat dat ooit mijn droom was als kind. Door mijn werk de wereld zien.
0: Kijk eens aan. Weer iets wat je kan afvinken van ja, de bucketlist. Ja. Je gaat iets nieuws moeten bedenken.
1: Ja,
0: ja. En ja, electropop, new wave, Frans chanson, performance, dat is het allemaal eigenlijk wat jullie doen, hè?
1: Ja, het is zo'n beetje van alles bij elkaar. Danny was vooral zot, als ik hem leerde kennen, en nog altijd, van new wave. En ik van de jaren 60, vooral in Frankrijk eigenlijk. En daar hebben we dan zo'n beetje een mix van gemaakt.
0: Ja, een mooie blend gemaakt.
1: Ja.
0: En in de modewereld zijn jullie ook niet ongemerkt voorbij gegaan, want ja, Karl Lagerfeld was een grote fan. Hè. Als ik aan jou denk, dan denk ik meteen een beetje Chanel bij
1: het
0: tegenwoordig.
1: Oh, oh, oh. Ja, ja, we hebben hem leren kennen in 2002, ondertussen al lang geleden. Hè. En dat klikte onmiddellijk. En dan hebben we eigenlijk bijna een gans jaar met hem opgetrokken. Op shows gespeeld in Parijs, Las Vegas, Tokio, New York. Allee, het was geweldig eigenlijk, ja.
0: Dat gaat ons goed van pas komen vandaag, want wij willen natuurlijk heel graag hebben over onze Miles, onze
1: ja.
0: Miles Davis. En ja, in deze aflevering is het misschien ook fijn om eens in te zoomen op dat, die showbiz-kant van Miles. Hè, de bling-bling, de spotlights en wat ja. doet dat met een mens? Want we hebben het al vaak gezegd, Miles was een motherfucker, Miles was een badass. En het zal er ook wel allemaal iets mee te maken hebben. Ik denk ook dat ik jou gebeld heb, Els. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik ga gewoon eerlijk zijn, omdat je gewoon heel echt bent.
1: Ja,
0: denk ik vind dan
1: dat,
0: toch.
1: Dat is een vries schoon compliment. Ik vind dat heel belangrijk.
0: Ik wil graag zo van die toffe, echte gesprekken met mensen die misschien wel een frisse blik op de zaak en op onze Miles kunnen hebben. Of zo.
1: Ja, echt fijn. Ja, ik ben blij dat ik hier zit, eigenlijk eerlijk gezegd.
0: Ja. Authentiek zijn is belangrijk, hè? In de muziek en daarbuiten.
1: Ja, het is het belangrijkste, denk ik dan, ja.
0: Ja. Dus we gaan samen in dat leven en de muziek van Miles duiken samen. Maar daar hebben we natuurlijk Guy Peters ook voor nodig. Ja, Guy, laat ons eerlijk zijn. We wilden eigenlijk geen podcast maken met alleen maar juicy details, want er zijn er veel, hè, over onze badass Miles Davis. We wilden vooral focussen op de muziek, maar dit is misschien toch wel fijn om vandaag een beetje naar de bling-bling en de kostuums en de Ferraris en de... Ja, Miles was gewoon een moeilijke aard.
2: Ja, je kan al die dingen niet van elkaar loskoppelen, hè. Die man, die stond in de wereld, was ook heel... Heel gulzig op veel gebieden. Hij hield van mooie dingen. Hij hield van mooie vrouwen en auto's. En hij maakte ook heel elegante muziek heel vaak. Dat was die sound alleen al. Maar hij had ook oor voor mooie songs en arrangementen. Maar het was ook iemand van... Ja, dat ging ook wel verder dan zijn muziek. Hij is altijd ook wel gefascineerd geweest of geïntrigeerd geweest door mode, door design.
0: Hij had wel stijl. Hij was de coolest man in the room, hè?
2: En ja, ik denk dat je wel een mag zeggen dat echt een stijlicoon was. Nu, dat laatste decennium van zijn leven, dat is misschien een beetje discutabel. Maar het is wel...
0: Het hangt er vanaf aan wie het vraagt.
2: Ook al. maar het is wel boeiend om die hele chronologie te bekijken. Niet alleen wat muziek betreft, maar eigenlijk ook van de looks. Ja.
0: Ja, en als we het over Miles en imago en zijn looks hebben... Ja, hij heeft ook meegedaan in Miami Vice ooit. Misschien moeten we dat dan ook even aanhalen.
2: Ja, ik raad iedereen op om naar Google te gaan en gewoon in te typen Miles Davis, Miami Vice, en dan krijg je bijzondere dingen te zien. Want,
0: heb jij het gezien, Els?
1: Ik heb het gezien zoveel jaar terug, maar ik heb nog niet opnieuw gekeken. Ik ga toch van straks, als ik thuis kom, een keer kijken.
0: Ja, hij is een pooier, hè? Een pooier met een... ja.
2: Hij is een pooier met een hoe noemt dat? Een korenblauw vestje en een marcelke daaronder. En een snorretje en zijn haar helemaal...
0: Het is
2: ook
0: wel heel fijn om vandaag eens met Guy over mode te praten.
1: Ja.
0: Het is een nieuwe dimensie, ik voel het nu al.
2: Het gebeurt zo één keer om de 5 jaar of zo.
0: Ja.
2: Maar het is, het ziet er echt niet uit, maar kom. Het is hem vergeven.
0: Oké. Els, als jij Miles Davis hoort, waar denk je dan aan? Zonder nadenken. Miles in twee zinnen of zo, is er iets wat in jou opkomt?
1: Ik hou vooral van zijn... dat hij zoveel stiltes in zijn nummers brengt. Ik vind dat hij... hij doet dat op zo'n een trage, schone manier. Allee, je voelt dat hij nadenkt over ieder nootje dat hij speelt. En dat ontroert mij zo. Daarom... ja... Op die manier, ja, zijn emoties dat hij uitstraalt, dat komt van vrij diep. En Dat ontroert mij ongelooflijk en dat vind ik wel heel belangrijk in muziek.
0: Ja, prachtig. Het is heel gedoseerd allemaal.
1: Ja, ja, niet te geloven.
0: We verzinnen dat natuurlijk niet, hè, dat Miles een lastigaard was. Hij woont er zelf ook geen doekjes om, trouwens.
3: You were quoted recently, Miles,

0: You were saying if you had an hour to live, you'd spend it strangling one white person slowly. Is that a correct quote?
1: Yeah, but I have found out I'd need more time.
0: 2 hours to live?
1: No, yeah. about a week. Give me a week.
2: Voilà, als hij het zelf zegt, hè, Els. Je mocht hem ook soms niet aanspreken, blijkbaar. Als Miles in een kamer was, mocht je er alleen tegen praten als hij zelf tegen jou begon te praten.
3: Wauw, zeg, het is erover.
2: Het was een sloeper. Zullen we toch ook een beetje over muziek praten? We zijn met Miles Davis begonnen in onze podcast in de jaren 40. De wat snellere, opgefokte riedeltjes van de bebop. Van jou mocht het een beetje trager, hè, had je gezegd aan de
3: telefoon. Ja, ik hou niet zo van die... Snelle ritmes. Het is zo, ik vind dat zo iets te... Allee, ik noem dat arty-farty, maar dat klinkt niet schoon. Hè. Dat klinkt alsof ik er geen respect voor heb. Maar dat is zo wat te intellectueel. Zo te moeilijk.
2: Ja, we gaan het vandaag een beetje rustig, een beetje mellow. We gaan u op uw wenken bedienen vandaag.
3: Oh, la.
2: We hebben van alles speciaal voor jou uitgekozen. En dit is iets speciaals. Een zeldzaam moment in de carrière van Miles Davis. In 1958 heeft hij meegespeeld op een album van saxofonist Cannonball Adderley. Een muzikant die hij zelf kort daarvoor had binnengehaald in zijn legendarische quintet. En Miles was niet iemand die vaak als gastmuzikant opdook. Na deze opname zou het 17 jaar duren voor hij nog eens op een plaat van iemand anders meespeelde. Pas in 1975 dook hij opnieuw op als gast op één nummer van Betty Davis. Dat was zijn vrouw geweest. Ze waren gescheiden, maar die uitzondering die kon dus wel nog daarna. Maar we gaan nu naar 1958 en dit is echt tijdloos mooi. Een geste die Miles hier doet voor een van zijn muzikanten. En ze spelen de jazzklassieker Autumn Leaves met Cannonball Adderley en een magistrale Miles Davis.

0: Ja, Guy, Miles was een ambetanterik en een moeilijkaard, maar dit deed hij dus wel meespelen op die plaat van Cannonball Adderley, een van de muzikanten in zijn band toen. Dat lijkt toch een soort van genereuze geste, hè?
1: Hij moet een goede bui geweest zijn, dat zeker. Het was iemand die niet zo snel complimenten had voor iedereen en die waarschijnlijk niet altijd even makkelijk daartoe te bewegen was om zoiets te doen. Maar ja, het spreekt wel boekdelen dat hij dat toch deed en dan heel lang niet heeft gedaan. Hij heeft het dan een keer in de jaren 70 gedaan voor zijn ex. Maar dan duurde het opnieuw tot in de jaren 80. En dan heeft hij het wel redelijk vaak gedaan, weliswaar met popartiesten.
0: Ja, omdat hij daar ook een beetje van wilde proeven natuurlijk.
1: Ja.
0: Er werd over Miles gezegd, I didn't go to hear Miles, I went to see his wardrobe. Dat zegt het toch al een beetje, eigenlijk. Hè?
2: Oh,
0: dus
2: ja.
0: Het was wel de moeite waard om hem gewoon te zien spelen. Ook, er bestaat ook een boek over Miles Style, The Fashion of Miles Davis. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar misschien moeten we daar ook nog eens naar kijken. Hij was heel erg bezig met muziek, maar ook met zijn imago en zijn looks. En voor sommige tijdgenoten was hij dus de best geklede man in de jazz. En Els, misschien kun je me even helpen. Blijkbaar was er de Ivy League look van de jaren 50, dat is zo'n beetje casual chic college-stijl,
2: ja,
0: of zo, klopt,
2: ja,
0: dat? En dan de Italiaanse maatpakken in de jaren 60 en dan veel experimentelere kleding later in zijn leven. Wat vind jij het meest geslaagd?
2: Ik, de kostuumjes, de beginperiode met die smalle pijpjes en zo echt op maat gemaakte kostuumjes, een wit hemdje. De Ray-Ban, ja, zo, dat vind ik toch geweldig. Ja.
0: Tijdloos, hè? Echt stijlvol,
2: ja.
0: Gewoon. Hè?
2: Ja.
0: Er is ook zo'n verhaal dat gitarist John Scofield aan Miles komt vertellen, een beetje bedremmeld, van ja, ik ga stoppen en ik ga mijn eigen band beginnen. En het enige wat Miles blijkbaar antwoordde was, with those clothes.
2: Ja, die dacht niet na voordat hij iets zei, blijkbaar.
0: Of hij had zich al lang ingehouden, dat kan,
2: ja,
0: natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Karl Lagerfeld kon soms ook uitgesproken meningen hebben
2: over, ja,
0: de kleren,
2: ja,
0: van,
2: ja,
0: mensen.
2: Hij heeft, hij komt bijvoorbeeld mensen met een trainingspak. Dat was alleen maar voor sporten doen, daar konden ze dus niet zo mee rondlopen. Hij vond dat verschrikkelijk, ja. Of vrouw met dikke billen mogen geen korte rokjes. Ja, eigenlijk zijn het veel dingen dat wij soms denken, maar niet durven zeggen. En sommigen kunnen daar dan weg mee om dat toch te delen.
0: Ja, moest het niet Karel Lagerfeld zijn, ze hadden hem in de bak gestoken waarschijnlijk.
2: Ik denk het. Nu zeker.
0: Hoe belangrijk is jouw uitstraling op het podium?
2: Ik vind dat heel belangrijk, omdat dat eigenlijk het is een... zoals muziek expressief is ook kleding. Alleen dat toont hoe dat je voelt op dat moment. Daarom... maak ik meestal mijn kleren zelf, omdat niemand kan weten hoe dat ik de week ervoor hoe dat ik mij voel.
0: En dat gebeurt dus, dan zo snel?
2: Ja, want soms alleen als we zo'n belangrijke groot optreden hebben, zou ik al kunnen 2 maanden op voorhand beginnen in feite, maar nee, dat gaat niet. Dan moet de week ervoor, of soms tot het uurtje ervoor.
0: Ik begrijp het ook wel. Als ik soms zo festivals presenteer, dan heb ik echt zoveel te veel kleren mee. Ik heb altijd veel meer mee. Als ik een maand op vakantie ga, zou ik de helft mee hebben.
2: Ah, ja.
0: Omdat je zo niet altijd weet hoe dat je je voelt.
2: Nee.
0: Die dag en wat dat moet zijn. Hè?
2: En dat moet kloppen, want anders word je daar heel onrustig van. Ken je dat, Guy?
0: Begrijp je dat, Guy?
2: Ik zie hem zo kijken. Van...
1: Zoals Lies weet, draag ik eigenlijk al 35 jaar hetzelfde uniform. Dus,
0: ik ben wel een hele grote stapel mooie t-shirts, denk ik. Heel originele t-shirts altijd.
1: Dat wel. Dat is dan weer buiten proportie, maar ja.
0: Ja. Het is jammer dat we er geen beeld bij hebben, Els, maar je hebt wel dingen meegebracht, hè?
2: Ja, ja.
0: En
2: ja.
0: Is dit zelf gemaakt? Kun je het een beetje beschrijven voor de mensen die er geen beeld bij hebben, maar nu aan het luisteren zijn?
2: Eén ding is een rokske. Het is een beetje tutu-achtig.
0: Tutu-achtig. Het is gewoon een jukkel van een zwarte bruidsjurk.
2: Ja, ik hou nogal van zwart of wit of grijs, maar meestal zwart of wit. En dan heb ik hou ook vrij veel van voile, omdat dat zo schoon is als je beweegt. Pakt dat een zwier, allee, dat je zo'n elegantie... Ik hou enorm van vrouwelijkheid en elegantie op het podium. Dus heb ik zo in tulle een lange rok gemaakt, eigenlijk. En dan is het een kleed geworden door er 2 bretelletjes aan te
0: zetten. Dus die dingen mogen ook soms veranderen door de tijd?
2: Dat mag soms veranderen, hè. Ja.
0: Ja, recyclage.
2: Ja, oh ja, dat wel. Want dat zijn allemaal dingen dat ik al lang liggen heb. En ik spaar ook alles van stofkeus en lintjes en... En dan kan ik dat zo gebruiken.
0: Heb je dan ook zo'n gigantische kleerkast die vol Chanel hangt?
2: Nee, Nee, nee, niet zoveel Chanel. Alleen de dingen dat ik kreeg van Karel. De rest kostte veel geld, hè, ja.
0: En daarnaast is er zoiets, ja, het is een soort van grote ruche pompon, of hoe moet ik het omschrijven?
2: Ja, ja, het is zo een bolvormig rokje en ik heb me geïnspireerd op mijn zwanen. Ik heb zo twee zwarte zwanen.
0: Prachtig, en een die, koppeltje.
2: Nee, het zijn twee zussen.
0: Oké.
2: Ja, het zijn twee zussen. En die lopen heel parmantig echt zo van links naar rechts met die poppen en dat is zo... Ja, dat, ik vind dat geweldig. Dus daar inspireer ik mij dan op. En dan
0: is een zwanenpoep gewoon.
2: Een zwanenpoep.
0: Hey, daar kan Miles Davis een dikke punt aan zuigen, denk ik.
2: Ik weet het. Miles zou zeggen, wauw.
0: Wauw, daar ben ik nog niet op gekomen. Ja. Je bent er eigenlijk een beetje ingerold, hè? In de modewereld, Vive la Fête. Hoe is dat dan eigenlijk begonnen?
2: Ze hebben mij toen toch gezegd van de radio dat Walter van Beirendonk had er naar gebeld. Hij had ons singeltje Je ne veux pas op de radio gehoord.
0: Zoveel jaar geleden, eerste muziek die uitkwam?
2: Eerste singeltje ooit, ja. Dus in 96, of was het in 97, maar in 96 gemaakt. Allee, het is 30 jaar, ja. En hij had het gehoord en hij wou die muziek gebruiken voor Dirk van Sanen, voor zijn partner, die een collectie deed en een nieuwe show in Parijs.
0: Dat dus, is wel een gelukske.
2: Ja, dat was echt van... was zo van, ah ja, ik wil dat wel doen, maar ja.
0: Ik zal eens kijken of ik vrij ben. Ja.
2: Ja. En dat was onze eerste optreden. En toen was het alleen maar Danny en ik. Alle twee op een keyboardje. Dus, maar ik was super, super zenuwachtig. Maar toch voelde ik mij thuis. Toch voelde ik mij op mijn gemak zo in dat modewereldje, ja.
0: Ja. En hoe ben je dan bij Karl Lagerfeld uitgekomen?
2: Die was dan in... we waren een videoclip aan het maken, weet ik nog, rond het Brusselse station. En plots kregen we telefoon van zijn management of dat we... of dat hij ons mocht fotograferen voor V Magazine. Amerikaans modemagazine. En toen Danny en ik in Parijs toekwamen in zijn studio, toen had hij beslist van onze muziek te gebruiken. En ook voor zijn show in Parijs. En zo, toen zei ik hoop, ik wil dat ook wel doen. En zo zijn we eigenlijk van het een in het andere gerold. Ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, dat imago van Chanel was toch een beetje klassieker. Zo, hè? Als je denkt aan die tweedjasjes. Ja. Boma-jasjes zou niet mooi zijn om te zeggen, maar je weet wat ik bedoel.
2: Ja, ja.
0: Karel dacht, die twee die zijn super funky. Ik wil een portie zwanenpoep. Gewoon.
2: Ja. Echt, ja. Ja, dat, ik vond dat ook... Ik heb me er niet zoveel vragen bij gesteld toen. Daarna pas dat ik dacht, hoe kan dat nu? Maar ik denk dat hij wou vernieuwen ook. Want hij was ook een beetje gelijk Miles. Hij dacht niet aan het verleden. Altijd maar vernieuwen en vooruit. Hij was totaal geen nostalgisch type. Dus ik denk dat hij wou vernieuwen. En dat was toen ook de eerste keer dat een live band een ganse show eigenlijk speelde. Dus... Maar dat wist ik ook niet toen. Het is misschien mijn best, ja. En daarmee, ja, dat, het was een geweldige ervaring. Ik was ook zot van Karl Lagerfeld. Nog altijd, eigenlijk. Ja.
0: Wel, misschien moeten we deze muziek ook een beetje voor hem draaien. Is
2: dat goed?
0: Zullen we naar Miles luisteren in 1954? Na best wel een pittige periode, want Miles ging cold turkey en hij moest zorgen dat hij er weer stond. Trompet is ook een aardsmoeilijk instrument, naar het schijnt. Dus je lijf moet eigenlijk ook wel een beetje in goede shape, in goede doen zijn. Hij was net clean hier, hij was terug in New York. En dit wordt vaak wel gezien als een soort van artistieke wedergeboorte. Miles speelt vol zelfvertrouwen, ingetogen, zoals hij dat doet... trefzeker en klaar voor een van de meest bepalende periodes uit de jazzgeschiedenis. En hij speelt hier een van zijn bekendste stukken, maar omdat het toch over Miles de moeilijkaard gaat vandaag, Miles zegt dat hij dit geschreven heeft, maar daar bestaat dus discussie over.

0: Ja, Guy, deze versie is fantastisch. Daar gaan we niet over discussiëren. Maar Miles zou dit stuk niet zelf geschreven hebben. Er is achteraf zelfs bewijs van geleverd. Maar misschien moeten we daar gewoon niet te diep op ingaan. Het is een sloeber, onze Miles Davis. We weten het intussen.
1: Er zijn genoeg andere verhalen, denk ik. Ja,
0: ja. Miles, dat hij vrouwen sloeg, daar valt niet over te twisten. Zijn muzikanten zeggen dan ook weer vaak dat hij eigenlijk wel lief was en hartelijk. En de vrouwen die echt wel hebben afgezien met hem, dat is eigenlijk aandoenlijk. Om, als je nu ziet hoe ze in interviews best nog wel liefdevol over hem praten. Ze zeggen dan allemaal, het kwam door de drugs. Hoe zat het nu met die Miles? Hoe moeilijk was hij eigenlijk wel?
1: Ja, waar te beginnen, hè? Ik begin zelf graag bij een heel bekende foto van Miles en Coltrane samen in de studio. En die zegt eigenlijk alles. Miles staat er... Het is ongeveer de beschrijving van Els daarnet. Met een mooie broek, een wit hemd.
0: Ja, strakke pijpjes.
1: En de trompet in de hand. En hij staat er echt zo, denk ik, met de hand op de heup. Hij staat er alleszins zo met een schuine heup.
0: Beetje dandy.
1: Heel elegant, echt zo als een ster. Je ziet gewoon van, dat is niet zomaar iemand, dat is een ster of zo.
0: Star quality.
1: 2 meter daarachter staat een andere man, John Coltrane, met een ruitjeshemd aan. En hij staat daar zo wat naar voren gezakt, de schouders.
0: Een beetje sullig eigenlijk.
1: Een beetje sullig, een beetje een boertig figuur. En die foto zegt ook zoveel over hoe dat ze daar staan.
0: En de houding ook. Hij staat ook een beetje zo, een beetje
1: elkaar
0: opgeblazen.
1: Gezakt, zo. Nu, het is een momentopname, maar het zegt wel veel. En Miles was dus duidelijk ook wel iemand die erg trots was, erg ijdel was. Dat zag je aan zijn kleding, aan zijn houding. Maar het gaat eigenlijk veel verder, zoals je zei. Hij hield er niet van om zomaar door iedereen aangesproken te worden. Hij gebruikte te pas en te onpas het woord motherfucker. Zoals Els al zei in zijn autobiografie, kom je het waarschijnlijk om de 3 regels tegen. Hij was... Maar er zijn ook wel, dit valt nog mee, maar er zijn ook wel donkere kanten aan. Er was huiselijk
0: Prince
1: geweld.
0: Prince of Darkness, hè? Ja. Dat zeggen we niet zo.
1: Hij heeft wel wat kinderen verwaarloosd. Hij kon zeer, zeer koud zijn op het podium, niet alleen naar het publiek.
0: Hij trok naar Parijs. Hij kende daar zo'n grote liefde met Juliette Gréco. Mm-hmm. Maar intussen zaten zijn kinderen wel thuis. Hè?
1: Ja, voilà. Dus ja, hij kon heel afstandelijk overkomen. En je ziet dat op de manier waarop dat hij ook op het podium omging met zijn muzikanten. Daar waren heel weinig... warme aanmoedigingen bij.
0: Geen naar het schijnt.
1: Hij stond met zijn rug naar het publiek.
0: Je moest maar raden wat hij wou. Hè?
1: Het is dat. En,
0: die heese stem, Guy.
1: En die heese stem, die er ook kwam, omdat hij was aan zijn strottenhoofd geopereerd. Hij had daar polypen. En tijdens het genezingsproces was hij zo hard uit zijn krammen geschoten.
0: Hij moest een beetje zwijgen, had de
1: Hij moest
0: gezegd,
1: zwijgen, ja. Maar dat deed hij niet. Hij was beginnen schreeuwen en tieren. En dat heeft blijkbaar permanent gezorgd voor de heesheid vanaf dan.
0: Dat is toch een ongelooflijk verhaal. Ja. Het was een discussie met een clubeigenaar die wou dat hij 3 sets speelde en Miles wilde er maar 2 spelen.
1: Ja, het was zoiets, denk ik. Ja. Mensen moesten niet bepalen wat Miles moest doen of niet. En, ja,
0: het was toch een dingetje met woede, denk ik.
1: Zoiets. En een van de muzikanten zei zelfs van Miles didn't like anybody. Dat was een beetje kort door de bocht, maar het was altijd gissen, denk ik, van gaat die iemand leuk vinden of niet.
0: Nou, was dan een soort van ultieme macho ook? Ik vind het niet zo'n toffe als ik het zo hoor.
1: ik weet eigenlijk niet of macho daarvoor het juiste woord is. Dat is misschien te eenzijdig, maar zijn verhouding of zijn behandeling van vrouwen was alleszins op zijn minst... Ja,
0: Frances was een succesvolle danseres en ze moest stoppen met dansen van Miles.
2: Yes.
1: Ja, dat is dan wel straf in zijn leven, vind ik. Hij heeft veel vrouwen gehad of veel minnaressen gehad, maar de 3 huwelijken die hij gehad heeft, waren stuk voor stuk al met vrouwen met een eigen carrière, of die toch ooit een eigen carrière hadden. Ze waren dansers, muzikanten, actrices. Dat vind ik
0: ook gescheiden van Betty Davis, hè? Betty Mabry, omdat zij overspel pleegde en meneer deed niks anders.
1: Zo gaat dat dan, ja.
0: Ja. En ja, Frances, dat moeten we misschien toch nog even aanhalen. Hè? Ze prijkt op die cover van ESP, ze staat op een aantal hoezen van Miles, maar ze is wel een week na dat ze die foto gemaakt hebben moeten vluchten voor huiselijk geweld.
1: Ja, er kan soms een groot verschil zijn tussen schijn en realiteit natuurlijk. Ook bij Miles.
3: The American women act like television. That's the first thing.
4: They act like television?
3: Yeah, like television series.
4: You mean they think they're in a soap opera?
3: Well, you know, in a particular, rather than think about it, they just act like what they saw.
0: Ja, dat is de gemakkelijke uitleg, Els. Ze zijn een beetje hysterisch.
2: Oh my god.
0: Ze doen een beetje zoals in een soap opera. Yeah, right.
2: Goh.
0: Kan je die dingen loskoppelen van elkaar? Zo de artiest en de niet zo fraaie mens daarachter?
5: Ja, ik kan dat zeker. Als ik naar zijn muziek luister, dan denk ik niet aan de bad boy dat hij is. Je moet dat wel doen, want anders...
0: Er is niet veel waar we nog naar kunnen luisteren.
5: Ja, het is dat, er zijn er wel veel. He, waar dat maar... Nee, ik kan dat gerust van elkaar koppelen. Ja, ze.
0: Ja. En is dat ook misschien een deel van de charme geweest? Is dat aantrekkelijk, zo'n beetje een motherfucker? Zo? Moet je een beetje guts hebben om het te maken in die wereld? Een beetje hard zijn?
5: Ik denk, ja, dat heeft toch een aantrekkingskracht. Zo iemand die zo de rebel... ik denk omdat dat avontuur uitstraalt en wij associëren dat met kracht ook, denk ik, en zelfvertrouwen. Iemand die zo de motherfucker uithangt. Ik denk dat dat, ja, dat is zo iets dat je zo wilt een keer van proeven, denk ik. Ja.
0: Ja, een beetje op meesurfen zo.
5: Ja,
0: macht
5: zo,
0: ook.
5: Ja.
0: Wat doet dat met iemand eigenlijk, showbiz? Heb jij dat zo rond jou gezien of meegemaakt, dat dat mensen toch verandert?
5: Jawel. Het is gemakkelijk om erin mee te zweven eigenlijk, om een beetje van de grond te zweven. En bij dat ik ook periodes had, heb dat ik zo mij precies wat beter voelde. Maar gelukkig niet te lang. Allee, bedoel, het maakt u niet schoner als mens om zo beter te doen dan... Allee, denk dat je beter bent dan iemand anders. Allee, niet. Het is daarom, ik woon zo graag op ons boerderij. Omdat mij dat letterlijk en figuurlijk met mijn voeten op de grond houdt. En ik kan vrij genieten van de optredens, maar dan kom ik weer thuis en ik hup, en dan weer in de natuur. En dat is, die balans is perfect.
0: Ja, om een beetje te aarden.
5: Ja.
0: Ja, oké. Ik denk dat deze muziek, dat je hier wel zo'n Italiaans pak met aanpassende broekspijpen bij kan denken, Els. Dus we hebben dit ook weer speciaal voor jou gekozen.
5: Oh.
0: Ik denk dat dit toch wel pure elegantie is in muziek. Maals was al een gevestigd artiest toen. De opnames in deze grote bezetting die bleven maar duren. De platenfirma werd een beetje nerveus, want dit kostte echt wel handenvol geld. Maar Maals eiste dat en hij kreeg carte blanche samen met zijn arrangeur Gil Evans, iemand waar hij lang en veel mee heeft samengewerkt. En het bleek wel een goede gok, want dit werd een van zijn best verkopende platen. We gaan voor een beetje Spaanse vibes hier in 1960. Sketches of Spain.

0: Miles toch wel in topvorm hier, denk ik. Hij hield die arrangeur, die Gil Evans, jarenlang dichtbij. Hoewel hij vaak ook muzikanten inwisselde. Als hij ze beu was of als hij iets nieuws wilde. Miles kon hard zijn, maar deze man kon nog veel voor hem betekenen. Ik denk dat Miles dat zo ook wel goed kon inschatten. En dat had hij ook al vaak bewezen hier. Vond je dit mooi, Els?
1: Ja,
0: hebben we goed gekozen?
1: Ja, ik ben vrij blij.
0: Als je dit hoort, is het eigenlijk moeilijk voor te stellen dat niet zo heel lang hiervoor dat Miles jarenlang een junk was, hè, Guy Peters. Allee, dat is toch wel heftig, die hele scene, dat was daarvan doordrongen. Hè. Iedereen zat aan de heroïne gewoon.
2: Ja, en eigenlijk heeft hij ook wel best wel indrukwekkende muziek gemaakt terwijl hij nog een heroïneverslaving had. Nu, die heroïneverslaving, ja, die is
0: niet
2: gestopt.
0: Dat we daarop keken, hè, om daarover te praten, maar dat is ook wel een soort van rode draad doorheen dat hele Miles-verhaal.
2: Het is een... Ja, we moeten eerlijk zijn. Die drugs is een rode draad in de jazzgeschiedenis. En zeker als we het hebben over de jaren 40, 50, 60. Het drugs was alomtegenwoordig. En heel veel muzikanten dachten van... Ja, het gaat me vooruit helpen. Het gaat me remmingen loslaten. Of het gaat me inspireren. Ik ga veel energie hebben. Dat was een heel andere...
0: Het werd hen zo ook een beetje aangesmeerd, blijkbaar, hè, in die clubs. Dat was daar door allerlei loesje types. Die zeiden, je moet dat eens proberen, je gaat je beter voelen, je gaat niet meer zo moe zijn.
2: Daar hingen in die artistieke milieus dealers rond en pooiers en andere figuren. En die hebben daar inderdaad massaal misbruik van gemaakt om die artiesten allemaal aan de drugs te krijgen, wat ook gelukt is. En ze zijn redelijk dun gezaaid eigenlijk. De grote jazz-iconen die nooit in aanraking zijn gekomen met drugs of die echt geen drugsimago hadden. Er zijn er wel een aantal, Eric Dolphy en Dizzy Gillespie en nog een aantal anderen. Maar ja, het heeft een immense impact gehad op heel wat carrières. En bij Miles is die carrière wel even gestagneerd. Dan is hij gaan bloeien, maar eigenlijk zijn drugs wel altijd een constante gebleven.
0: Het schijnt als je één keer echt verslaafd bent, dat het ook iets is dat toch belangrijk blijft in je leven. Mm-hmm. Op andere vlakken ook.
2: En dan is er die befaamde pauze van Miles Davis. Hij heeft de tweede helft van de jaren 70 eigenlijk geen muziek gespeeld. En hij zei dan achteraf, ja, ik was vooral bezig met drugs en met seks, met vrouwen. En er is zelfs beweerd geweest van, ja, toen hij dan een comeback maakte in de jaren 80, dat eigenlijk ook grotendeels was omdat hij gewoon het geld nodig had, omdat de drugs zo duur waren.
0: Oh my god.
3: You had a heroin habit. You kicked it cold turkey and went on. How did you stop?
4: I looked in the mirror one day and I just stopped. I went out to my father's place. He had a couple hundred acres of land. And I went up and he had two compartments like this for his guests. So I went in one of them and locked the door. And I stayed there for about 5 days before I could get up and walk. And that was it.
3: That did it.
4: Every day does it. You know, I'm still a drug addict if I use drugs. It's like being an alcoholic. But every day it gets better. Every day, every day. Then gradually it leaves your head.
0: Els Pinot, wil jij daar iets over zeggen? Hoort dat een beetje bij de vibe en de rock and roll sfeer en de showbiz en muziek? Komt het er gewoon een beetje bij?
1: Ja.
0: Ik heb het niet over heroïne hier. Hè?
1: Ja, heroïne. Nee, heroïne daar heb ik nooit, gelukkig nooit mee in aanraking gekomen. Maar ja, we hebben ook... Ik herinner mij toch ook dat je zo dingen wilt proberen. Ik heb ook wel wat geëxperimenteerd, maar nooit eigenlijk meer uit nieuwsgierigheid. Maar ik denk mensen die zo verslavingsgevoelig zijn, dat wel heel moeilijk moet zijn om daar dan weer uit te stappen. Bij mij was het eigenlijk puur uit nieuwsgierigheid van, ik ga het een keer proberen. Maar uiteindelijk doet het geen goed met je lichaam en zeker niet met je kop. Iedereen denkt dat het geestesverruimend is of dat je beter gaat presteren, maar uiteindelijk is dat niet. Dus je eigen blazen wijs maken. Dus nee, dat is niet goed, hè.
0: Ja, Miles was een ongelooflijke vernieuwer, hè, hebben we al vaak gezegd. Was een chameleon, heeft zichzelf in de muziek een aantal keer heruitgevonden. Heb jij dat alles moeten doen eigenlijk? Jezelf moeten heruitvinden of zo eens echt opnieuw beginnen?
1: Ja, toch een paar keer. Eigenlijk om de zoveel tijd is dat ik precies... Maar dat is omdat je groeit ook en verandert ook met ouder worden. En dan zijn er soms dingen die geweest zijn en dan moet je weer van nul aan beginnen, vind ik, om je leven verder te zetten. denk dat dat...
0: En kun je een voorbeeld geven of ben ik dan te nieuwsgierig?
1: Nee, soms begin ik, kom ik te vragen van waar ben ik mee bezig? Of is dat het nu waar ik gelukkig van word? Of allee, ik confronteer mezelf altijd met mezelf. Allee, zo van waar sta ik in het leven? En dan moet je soms helemaal opnieuw beginnen, vind ik. Allee, zo weer nadenken over welke muziek wil ik doen of dit of dat. Ja, ik vind het moeilijk om uit te leggen, eerlijk. Ja. Ik kan het niet goed uitleggen.
0: En is er zo met Vive la Fête of zo ooit een moment geweest dat je zei van ja, nu even stop en eens kijken waar staan we en eens kijken waar gaan we naartoe, dat je op een kruispunt stond of zo?
1: Ja, toch wel. Een aantal jaar geleden had ik er iets van dat ik eigenlijk dacht van misschien moet ik stoppen. En dan dacht ik, ah nee, ik ga te veel missen en ik heb nog van alles te zeggen en te doen. Maar toch, ja, soms overkomt u dat wel, dat je zo niet goed meer weet of dat, dat goed genoeg is en al zo, ja.
0: Ja, maar twijfelen is ook goed, hè?
1: Twijfelen is zeker goed, want dan denk je juist na over wat dat er beter kan.
0: Ik denk dat ook. En lelijk is ook soms mooi en schoonheid is vaak niet perfect. Dit is muziek uit 1951, een jaar waarin Miles Davis worstelt met een zware heroïneverslaving. Hij is 25 jaar, zijn carrière zit een beetje vast, die lijkt te stagneren. Maar zelfs dan maakt hij opnames die eigenlijk nog altijd ongelooflijk ontroeren. Vandaag, heroïne, dat hoorde in die jaren bij die bebop-mythe. Charlie Parker had ongewild het voorbeeld gegeven. Het kostte Parker uiteindelijk zijn leven toen hij amper 34 jaar was. En ook Miles zou diep moeten gaan voor hij zich daarvan kon losmaken. Maar op deze opname horen we vooral de muzikant. En naast hem staat een piepjonge, Sonny Rollins. Die is pas 21 jaar hier. En ze spelen My Old Flame, breekbare, tijdloze ballad, speciaal voor Els Pinot hier.

0: Mild Flame was dit, Elspino.
1: Oh, vrij goed.
0: Is het u bevallen?
1: Mm, ja, het is. Ik was al echt, helemaal zo zen, rustig.
0: Ja, ik heb het ook wel. Heeft dat op jou ook zo'n effect, Guy?
2: Het heeft ook misschien te maken met het gedempte licht hier. Maar ja,
0: en natuurlijk. Goed gezelschap.
2: Ja, natuurlijk is het al die dingen samen, ja.
0: Goh ja, het was een motherfucker, Miles Davis. Daar kunnen we kort over zijn. Maar ja, was het dan echt of was het pose? Of hoe zat het? We gaan het eigenlijk nooit weten. Hè? Hoe zit het voor jou, Els, op podium? Is dat pose? Want ja, als we jou hier zo zien zitten, het is wel een transformatie. Hè? Als je jou bezig ziet.
1: Ja, maar het rare is dat ik me gewoon hetzelfde voel. Als ik thuis rondloop of hier nu zit of op podium. Voor mij is dat allemaal gelijk. Is dat allemaal hetzelfde van gevoel. Maar op een podium kun je wat een weer springen. En kun je nog expressiever zijn.
0: Zijn er stukjes die uitvergroot worden of zo?
1: Ja.
0: Zo'n zwanenpoep helpt ook wel, denk
1: ik. Ja, maar ik zie dan, terwijl ik aan het zingen ben en aan het bewegen, zie ik dan in mijn fantasie mijn zwaan over het erf lopen. En dan vergeet ik even dat ik op het podium sta. Dus nee, het is geen pose. Maar voor de mensen lijkt het zo, ja.
0: Ja. En dat authentieke is misschien tof om nog eens even op terug te komen. Zo. Dat is toch ook wel wat Miles bijzonder maakt? Is dat ook zo wat je echt nodig hebt als artiest om het ook lang uit te zingen?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het voor iedereen persoonlijk is. Ik vind, ja, ik zou niet anders kunnen. Zo, I'm not a great pretender.
0: Ik ben zelf ook een hele slechte faker. Ik zeg het soms gewoon zelf.
1: Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Ik kan eigenlijk alleen maar zo zijn, ja. Dus, maar ik denk dat toch veel artiesten toch wel een pose, allee, toch een beetje spielerij, toch. Ja, ik denk dat wel.
0: Misschien ook omdat ze verlegen zijn?
1: Ja, zeker. Er zijn veel verlegen mensen tussen, ja, ja.
0: En zou het bij Miles even hard gegaan zijn als hij zo ingetogen geweest was? Als hij minder motherfucker geweest was?
1: Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat dat nodig was ook bij hem. Nee, want ik ben ooit naar een concert geweest, maar ik weet niet meer wie dat was. Dat meisje was zodanig verlegen dat ze de hele tijd naar de grond keek. Allee, zo, en dan voel je als publiek zelf onwennig.
0: Ongemakkelijk.
1: Ja, echt ongemakkelijk. Dus wij kijken zo graag naar personen die zelfvertrouwen uitstralen en die een beetje die arrogantie hebben.
0: Ik denk dat ik ook nog zo op het podium gestaan heb. Moeilijk, hè?
1: ja, mensen kijken graag op naar iemand, hè. Dat is zo. Hè.
0: Eigenlijk wil je een beetje dromen, hè, als je naar een concert
1: gaat. Ja, dat is zo, ja.
0: En zo beeldvorming en imago, ben je daar zelf erg mee bezig?
1: Nee, ik niet, maar gelukkig Danny en onze muzikanten wel. En zo dan ook filmpjes en die social media dingen.
0: Ja, want dat wordt vandaag alsmaar belangrijk.
1: Dat wordt zeer belangrijk en ik ben er 0,0 mee bezig.
0: Echt?
1: Ja.
0: Dat kan, zalig.
1: Soms zie ik om een keer een foto passeren van mezelf dan, en denk ik, oh...
0: Dat kan toch zijn, jezelf is de lens van iemand anders.
1: Ja. Ik verschiet dan hoe elegant dat ik eruit zie op het podium. Maar nee, ik ben daar zo niet mee bezig. Ik volg alleen mijn gevoel en dat is hoe dat ik naar buiten kom eigenlijk. Ja.
0: Ik denk dat dat wel goed is om daar een beetje gefilterd mee om te gaan. Ik denk dat veel mensen ook ongelukkig worden van veel naar social media te kijken.
1: Amai, dat denk ik ook. Veel mensen zijn, ja. Ah ja, want dan begin je zelf te vergelijken en dit en dat. Dat is niet... Nee, ik kan dat niet aan.
0: Ja, als we zo stilaan, we komen stilaan in de buurt van afronden voor deze aflevering. Is er een soort van conclusie over Miles Davis die we kunnen maken?
1: Ja, ik vond het... ik vond hem geweldig. Ik vond het een genie. En blij dat er zo'n mensen zijn die altijd maar... durven opkomen voor veranderingen en iets nieuws uitproberen. Dus het is zeker goed dat er zo'n Miles Davis bestaan. En ik ben eigenlijk al aan het wachten op de nieuwe.
0: Ja, absoluut. Ja. We hebben een opvolger nodig.
1: Ja, we hebben een opvolger nodig, ja.
0: Oké, we kijken er samen naar uit. Wat ik mij nog afvroeg eigenlijk... We hebben nu al die trage plaatjes voor jou gedraaid. Want dit is wel een beetje onze ballet-aflevering, speciaal voor Elspino. Schuilt er dan een romanticus Diep in jou?
1: Oh, diep, zelfs zo diep niet. Ja.
0: Niet diep graven.
1: Maar niet diep graven, nee. Ja, ik ben een zeer grote romanticus, ja. Ja. Al altijd geweest en het verbetert er niet op met verouderen.
0: En wil je dat uitleggen?
1: Ik hou van het sprookjesachtige, het dromerige. Ik kan bijvoorbeeld... Zo...
0: Het meisje op het paard?
1: Ja, zeker. Hè? Ja, ja. ja. En zo met mijn blote voeten in de weide lopen en dan zo Miles Davis door de boksen. We hebben zo een goede installatie en dan hebben we zo buiten zetten dan zo twee boksjes. En dan weer galmt dat zo in de natuur. En dan kan ik me daar van alles bij voorstellen. Zo een fantasie ten volle. En dan is mijn dag goed. En oh ja, ik geniet van schoonheid en alles moet kloppen dan zo. En dan ben ik de gelukkigste mens op aarde.
0: Oh, zalig. Ah, wel, ik voel het een beetje tot hier. Jij ook. Ben jij romanticus eigenlijk?
2: Op mijn eigen lichtjes donkere introverte manier misschien ja.
0: Oké. Okay. We gaan tegel draaien. Hè. De laatste muziek van deze aflevering is weer een tegeldraaier voor jou, Els. Je hebt er zelf om gevraagd.
1: Ja.
0: Maar Miles is hier ook wel zoekend. En dat voel je eigenlijk ook wel. Misschien is dat mooi om zo af te ronden. De chameleon en de vernieuwer die weer op weg is naar iets anders. We gaan nog even meegeven dat er een Miles top 10 staat op VRT Max en een aantal tracks verzameld. Die heeft Guy samengesteld. Als je zo een soort van blik op Miles wil werpen, is dat een goed begin op het Clara-kanaal op VRT Max. Daar vind je ook eerdere afleveringen van deze podcast. Miles, Badass en Jazz Icoon. Of je favoriete podcast-app natuurlijk. Dank je wel, Els, om te komen en om tijd te maken.
1: Dank je wel dat ik mocht komen. Ik vond het geweldig.
0: Dank u, Guy Peters, om ons bij de les te houden en om weer een beetje kennis ten toon te spreiden. En, om hier te zijn, gewoon. Altijd. Always a pleasure. En deze muziek komt uit Seven Steps to Heaven. Miles was hier op zoek naar wat het ideale volk zou kunnen zijn voor zijn nieuwe quintet. We zijn hier in 1963. Dit is nog niet echt zijn echte tweede quintet, of in zeer embryonale vorm. Het is er niet, maar het komt eraan en je voelt het. En in onze volgende aflevering ontdek je wat het vervolg is. Adja van Herentals komt dan meedoen. Zij heeft een boon voor Wayne Shorter en dat zal goed van pas komen. Tot dan. Bye bye.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen overleggen dinsdag over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. En Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Clásica San Sebastián en wordt alleen recordhouder. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen zullen dinsdag een videovergadering houden over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarover in een brief opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Spanje garandeert dat vrijwel alle migranten die illegaal Ceuta waren binnengekomen intussen zijn teruggekeerd naar Marokko. Toch blijft de onrust groot. Dat kon ook onze collega Mieke Strings vaststellen bij de inwoners daar.
1: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta. Maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
2: Horrible.
1: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
2: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en su casa. Sobre todo es el miedo.
1: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
3: No salíamos de casa ni nada.
1: Angst hadden we niet, we zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
4: No saber por qué ocurre estas cosas.
1: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken. Maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
2: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
1: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
5: Este gobierno que tenemos es lo peor.
1: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
3: Nos hemos sentido abandonados.
1: Maar gelukkig, besluit hij.
3: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
1: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
0: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft nog wel ter plaatse, zegt woordvoerder Karen de Smet.
6: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet te onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
0: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe, dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskeland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Verslag van Olivier de Wilde.
7: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastián om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
0: Maar toch was het geen makkelijke overwinning, zegt Evenepoel na de wedstrijd.
8: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was het de beste van de 4. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
0: En in de Ronde van Denemarken heeft de Noor Storm Ingebrigtsen de 4e etappe gewonnen. Hij sprong in de slotkilometers weg van zijn medevluchters en kwam solo aan. Wout van Aert, die de vorige 3 etappes won, eindigde 12e en blijft leider. Morgen is de slotrit. En we gaan ook naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters zitten daar in de absolute slotfase. Jonas Maas, wie gaat daar winnen?
9: Wel, dat weten we zo meteen. Nog 2,5 kilometer. Het peloton zit nu in het centrum van Lausanne, waar de laatste 2 kilometer nog heel erg lastig zijn. Dat wordt iets voor de sterke sprinters, of misschien al voor de klassementsvrouwen. Met topfavorieten Vollering en Pauline Ferrand-Prévot, die al de hele dag alert voorin het peloton zitten. Zij lijken zich dus ook te gaan moeien in de strijd om de eerste gele trui in deze Tour de France van.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen, minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden. In het binnenland halen we op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer, temperaturen dan boven 30 graden. Maar dan stijgt ook de kans op buien en onweer. We begonnen met de spoedvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU. Ze zullen dinsdag via video overleggen over de situatie in Ceuta. Verschillende premiers hadden opgeroepen tot een gezamenlijke reactie. Meer is na te lezen op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Caramba, met Nicky Aerts.
11: Goeie avond en welkom bij Caramba. We beginnen vandaag met wat goede raad.

Robert de Kers, EC Vibra Swingers, met Tell 'em to Swing It, dat was de goede raad. Geboren en getogen Brusselaar Clément Doucet was een geschoold klassiek pianist, maar in Amerika kwam hij in contact met de jazz, waardoor hij zich ook liet bekoren.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

Clément Doucet met Novelty Piano Solo uit Jazz in Little Belgium. Op dat album staat ook het Grosse Stansorchester van Stan Benders met Modernes Tempo.

Barney Kessel op gitaar, Victor Feldman op vibrafoon, Hampton House aan de piano, Leroy Vinegar op contrabas en Shelly Mann op drums met Let's Cook van Barney Kessel. Cesaria Evora brengt in 1992 haar vierde album uit, vierde of vijfde, Miss Perfumado, met daarop één van haar meest bekende nummers, Sodage. Maar ook dit, Compat Cisnon, staat erop.

Compat Cisnon uit Miss Perfumado ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van Miss Perfumado werd het album in 2012 geremasterd en opnieuw uitgebracht als ode aan Cesaria Evora, die het jaar daarvoor overleden was. De New Harlem Ramblers geven zich helemaal over nu aan Alexander's Ragtime Band van Irving Berlin.

The Happy Farmer van Raymond Scott door de Bohunks Sextet. Hoagy Carmichael schreef tijdens zijn carrière honderden songs, waarvan er wel 50 hitstatus kregen. Zijn meest bekende en meest opgenomen Amerikaanse song aller tijden is volgens Wikipedia dit nummer, Stardust.

Het Boston Pops Orchestra onder leiding van Arthur Fiedler en Stardust van Hoagie Carmichael. Richard Rodgers en Lawrence Hart tekenden samen voor dit Bewitched, Bothered and Bewildered. Ontelbare keren gecoverd, hier door Emma Smith met aan de piano Jamie Saphir, op contrabas Connor Chaplin en met Luke Tomlinson op drums.

Emma Smith met The Standard, Bewitched, Bothered and Bewildered. Het is alweer even geleden dat we Toets Tielemans nog eens gehoord hebben en dan nog wel op zijn geliefkoosde instrument. Toets Tielemans op mondharmonica met de koekoe in de klok.

Irving Berlin schreef het in 1935 cheek to cheek voor Fred Astaire en wel voor de musical Top Hat. Dat neemt niet weg dat er ondertussen ontelbaar mooie versies van gezongen zijn, zoals deze door Billie Holiday, die u net kon horen. En dan luisteren we nu naar een klarinettist uit New Orleans, Omer Simeon, met Jelly Roll Morton aan de piano samen met his Red Hot Peppers.

pianist Jelly Roll Morton en his Red Hot Peppers. Met een nummer van hem, Pack Black Bottom Stomp is het. Nog een pianist, Victor Avia. Vorig jaar veel te jong gestorven ten gevolge van een hersentumor. Hij was amper 42. Tu te souviens.

Prachtige stem heeft ze, Nette Mortelmans met Kissen in the Dark van Ernest Lawlers. Ook Marijn van der Linde en Rutger Matthijs kennen de taal van de liefde. Una storia d'amore.

Soes von aan met Too Darn Hot van Cole Porter. De eerste grote hit voor Bob Dorough kwam er in 1956 met Devil May Care. Veel geld heeft hij er niet aan verdiend, maar ondertussen is het nummer wel uitgegroeid tot een standaard. En werd het gecoverd door heel wat bekende namen uit de jazz. Miles Davis, Jamie Cullum en deze Diana Krall.

een lied van Louis Armstrong uit de Vieux Carré in New Orleans. Someday You'll Be Sorry, door Harry Connick Jr. en his big band. In 1964 zorgde Cal Tjader voor een revival van de salsa met dit nummer, So So's, uit de gelijknamige plaats.

Los Machucambos met El Manicero. Altijd fijn om naar te luisteren, omdat je gewoon hoort dat ze er plezier aan beleven aan de muziek die ze maken. Meer van dat hem.

Uit het album Pepito and the Very Best Of van Los Machu Campos was dit nog La Bamba. En u hebt ongetwijfeld zitten of staan meedansen. En dit is nog een ode aan Bill Evans door het Symfonisch Orkest van Singapore met het vijfde deel uit de Bill Evans Suite, Waltz for Debbie, reprise.

Het Thomas Clausen Trio samen met het Symfonisch Orkest van Singapore met het vijfde deel uit de Bill Evans suite van Palle Mikkelborg. En dit is nog een stukje piano van Tony Ahn, Rush of Life, voor we helemaal de deur dicht doen.

Met deze Rush of Life van Tony en zit Caramba erop voor deze week. We hebben nog Sudden Exit te goed voor u van Jorgen Emborg en zijn kwartet. Graag tot volgende week. Nog een fijne avond met Clara en met elkaar. Bye.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Boszaid deelnemen. De eerste ministers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om het leven. De regeringsleiders, onder wie ook premier De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. Honderdduizenden mensen zijn vandaag in Amsterdam samengekomen voor de Pride. 80 boten zijn in stoet over de grachten gevaren om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het belang daarvan is nog eens pijnlijk duidelijk geworden door de aanslag vorig weekend op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Er vielen toen 1 dode en 29 gewonden. Voor Amsterdam is dit het grootste regenboogevenement in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst ook nu de World Pride. En dat betekent dat er ook vanavond en daarna nog van alles te beleven is in de stad. Dat vertelt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Amsterdam.
1: Overal in de stad zijn er optredens en parties. Vannacht is er ook trouwens een optreden van Madonna waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Een optreden dat in een mum van tijd was uitverkocht. Dat zou moeten starten om 1:30 vannacht. Nu Madonna kennende, die laat haar fans al eens wel eens wachten. Een half uur, een uur. Dus ik vrees dat het een korte nacht wordt voor haar fans. In de loop van volgende week is er dan ook nog de Human Rights Conferentie hier. En zaterdag sluiten ze hier af met een slotconcert en opnieuw een mars.
0: En die slotdag valt daarmee samen met de Pride-optocht in Antwerpen. Bij ons in Amsterdam waren er vandaag extra veiligheidsmaatregelen. Voorlopig is er alles rustig verlopen. En ook in de Duitse havenstad Hamburg was dat het geval. Ook daar meer politiemensen dan anders. En er waren 300.000 bezoekers voor de optocht vanmiddag. En dat is meer dan het 250.000 dat er verwacht werd. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won vanmiddag met overmacht in een sprint bergop. Achteraf was ze erg blij met de zege na een zware rit.
2: Die laatste kilometer dacht ik, ik moet erbij blijven. Toen viel het een beetje stil, toen kwam Anna nog naar voren. En vlak daarna viel Demi aan, dacht ik, ja. Het kwam uit mijn kleine teen, maar het was genoeg.
0: Morgen is er de tweede rit en die wordt net als die van vandaag in Zwitserland gereden. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaring met temperaturen tot 16 graden. Morgen en maandag hoogzomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. En voor verkoeling moet je naar zee, daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
5: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
4: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
5: Por VRT Max.
6: Eén, twee, drie, 1, 2, 3.
3: Clara in concert met Lenaert Jolijn.
7: Een heel goede avond. Het Festival de Wallonie. Het is een heel lang festival. Dit jaar begon het eind juni en het loopt nog tot eind oktober. Nu, misschien toch een beetje context vooraleer u zich afvraagt hoe je in godsnaam een festival organiseert van 4 maanden lang. Het is op verschillende locaties in België. Brussel was het startpunt en 20 andere locaties volgden of moeten nog volgen. Maar wij blikken al eens terug op die van in Namen. Op 2 juli was het daar te doen rond de muziek aan het Weens Hof begin 18e eeuw. In 1711 stierf daar keizer Jozef I en dat betekende ook meteen het eind van het keizerrijk. Dat zorgde voor heel wat politieke instabiliteit, dat kan u wel zich inbeelden. Marc-Antonio Ziani werkte er toen als hofkapelmeester en in de nasleep van de dood van de keizer schreef hij deze muziek. hier live gebracht door het ensemble Les Traversées Baroques.

Verre van uitbundige muziek, zeer beheerst. En dat had natuurlijk ook wel zijn redenen. Oostenrijk was net zijn keizer kwijt. Live hier van in Le Grand Manège in Namen op 2 juli tijdens het festival de Wallonie. Het ensemble Les Traversées Baroques onder leiding van Étienne Meyer. Ze zongen en speelden hier muziek van Marc-Antonio Ziani, zijn Lectio Secunda Pro Defunctis. Ziani was van Venetië en timmerde daar eerst aan zijn carrière tot hij 50 werd. Want toen ging hij als hofkapelmeister werken aan het Habsburgse Hof in Wenen. En dat was ongetwijfeld het topmoment in zijn carrière. Toen hij stierf in 1715 werd deze man zijn opvolger.

De sonate A3 in D klein van Johann Joseph Fuchs, hierdoor enkele muzikanten van het ensemble Les Traversées Baroque. Voor Fuchs was Marc Antonio Ziani de hofkapelmeister aan het Habsburgse Hof in Wenen. En daar nam muziek wel een heel centrale plaats, dus laat ons zeggen dat Ziani daar echt wel op zijn plek zat. Net voor de dood van de keizer had hij zijn gigantisch requiem af en dat kreeg ook een plekje, of eerder plek, op het podium van Le Grand Manège in Namen begin deze zomer.

Vanaf maat 1 al valt het op hoe Ziani geworteld zat in de Italiaanse stijl. Ja, niet echt verwonderlijk. Hij zat tot zijn 50ste in Venetië, waar hij vooral op opera werkte. Hij vertrok erna naar Wenen om er aan het hof te werken. En dit requiem is van die periode. Helder gestructureerd en technisch bijzonder verzorgd. En dat viel natuurlijk erg in de smaak aan het hof. Ook waagde hij zich, net zoals zoveel andere componisten, aan het schrijven van een Stabat Mater.

Het laatste stuk van het concert op 2 juli in Le Grand Manège in Namen. Het Stabat Mater van Marc-Antonio Ziani, hier door het ensemble Les Traversées Baroques. Ook nog bijgestaan door de voortreffelijke zangers van Le Cœur de Chambre de Namur en 5 solisten ook, die het geheel nog allemaal wat aandikten. Etienne Meyer en Judith Paquier zijn de 2 oprichters van het ensemble Les Traversées Baroques. En zij sloegen de handen in elkaar in 2008 voor hun gezamenlijk idee. En dat was muzikanten en zangers samenbrengen onder 1 noemer met een duidelijke focus op oude muziek van minder bekende componisten. We horen ze hier nog een allerlaatste keer.

Het slotkoor uit La Morte Vinta sul Calvario van Marcantonio Ziani. Hierdoor het vocaal en instrumentaal ensemble uit Dijon, Les Traversées Baroques. Onder leiding van Etienne Meyer en Judith Paquier. Ze stonden op de planken van Le Grand Manège in Namen begin deze zomer tijdens het Festival de Wallonie. Ook deze man kreeg de kans om te werken aan het Hof van Wenen. Leraar van onder andere Marie Antoinette en klaviervirtuoos zelf, Joseph Antonin Stepan.

Jozef Antonin Stepaan was nog maar 15 jaar oud of hij moest hals over kop vertrekken uit de Bohemen, zijn thuisregio, door een oprukkend Pruisisch leger. Hij kwam uiteindelijk toe in Wenen en daar nam een graaf hem onder zijn hoede. Zo kon hij zich volledig toeleggen op het schrijven van zijn muziek. En van hem was deze pianosonate in Bes Groot een van de zoveel pianosonates die hij schreef. Eduardo Torbiglianelli aan de pianoforte hier. De Habsburgers hielden van muziek en iedereen die er dezelfde liefde voor deelde. Ook deze componist namen ze onder hun hoede, Georg Christoph Wagenseil.

Hij was de favoriete leerling van Johan Fuchs en gaf later zelf ook les aan keizerlijke prinsessen. Georg Christoph Wagenseil. Van hem was dit concerto voor hobo, fagot, koperblazers, strijkers en basso continuo. Hier in de opname Suzanne Regel op hobo, Rainer Johansen fagot en het ensemble Echo du Danube onder leiding van Alexander Weimann. Nog een kleine wandeling tot aan het nieuws van 10 uur met deze Capriccio van Fanny Mendelssohn met Lucia Swartz op cello, Elena Malinova aan de piano. En daarna dompelt Frederik Goossens u een uurtje onder in de muziek van Keith Jarrett in All That Jazz. Een hele mooie avond nog.

0: 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een bar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. In de bar was een besloten feest aan de gang. Evenementen als de Pride, waarbij de regenbooggemeenschap naar buiten komt, blijven belangrijk. Dat heeft de Nederlandse premier Rob Jette gezegd bij de World Pride die nu plaatsvindt in Amsterdam. Jette is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Bij de Nederlandse omroep Avro Tros reageerde hij op de aanslag van vorige week op de Pride in Berlijn. Daar vielen toen 1 dode en 29 gewonden.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purja, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Vandaag zijn hun lichamen gevonden. Purja raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom in 6 maanden tijd. Daarover werd een Netflix documentaire gemaakt. De beklimmer was 43 jaar. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
2: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
3: Een eclipsbril die gaat 90% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: En de Zwitserse gemeente Zermatt sluit vanaf vandaag zijn zomerskigebied. Het gaat om een van de hoogste skipistes van de Alpen. Ook daar is het nu te gevaarlijk om te skiën door een gebrek aan sneeuw, zeggen de verantwoordelijken. De sneeuwlaag op de gletsjers is er zo dun geworden dat diepe spleten in het ijs zichtbaar zijn. Dat komt door de aanhoudende warmte in het gebied. Ook 's nachts koelt het niet genoeg af en toeristen kunnen voorlopig dus niet meer op die zomerpistes terecht. Naar verwachting worden ook nog andere skipistes in de regio gesloten. Zermatt ligt aan de bekende berg de Matterhorn. En bij ons droog vannacht. Wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon met ook stapelwolken. En ook bij ons opnieuw heet tot 32 graden in het binnenland. En verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig ook nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. De politie in IJsland wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Je kan ons schip enteren, je kan ons als bemanning oppakken, maar stoppen met het protest doen we niet, zei Watson. Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen voor commerciële doeleinden nog toegelaten. En een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft zo net de American Solar Challenge gewonnen. De studenten bouwden een voertuig dat op zonne-energie rijdt. De wedstrijd begon een week geleden in de stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota. En vanavond kwamen de Belgen na 4000 kilometer als eerste aan in de stad Amarillo, in de zuidelijke staat Texas. De vreugde is groot, zegt Robbe Willaert vanuit Texas, een van de 30 studenten van het team.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Een team van de Nederlandse Universiteit Delft werd tweede. Voor de rest reden er enkel nog Amerikaanse en Canadese deelnemers mee. De wedstrijd ging voor een groot stuk langs de rivier de Mississippi en volgde ook een stuk van de legendarische Route 66... om uiteindelijk op de weg naar Amarillo te eindigen. Droog vannacht, maar wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken. En warm opnieuw tot 32 graden in het binnenland. Verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In de Russische hoofdstad Moskou is vanavond een aanslag gepleegd op een bar of restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt springtuig tot ontploffing hebben gebracht. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens verschillende onbevestigde berichten in diverse media zou er een privéfeest aan de gang zijn geweest. Mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. Israël heeft zaterdag opnieuw bombardementen uitgevoerd in Gaza. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Een van de aanvallen was opnieuw gericht tegen het Al-Aqsa ziekenhuis. En Israël heeft ook opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon zaterdag, ondanks een bestand dat er officieel al een tijd van kracht is. De aanval was gericht tegen pro-Iraanse Hezbollah-strijders. Het Israëlische leger zegt dat daarbij verschillende Hezbollah-strijders zijn omgekomen, maar een exact aantal is voorlopig niet bekendgemaakt. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en de 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. In Amsterdam zijn er op dit moment nog tal van activiteiten aan de gang op de jaarlijkse Pride. Vannacht treedt Amerikaanse superster Madonna nog op. Eerder op zaterdag lokte de botenparade op de Amsterdamse grachten naar schatting 500.000 bezoekers. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen. Maar tot nu toe zijn er vanuit Amsterdam geen incidenten gemeld. Rob Jette, Nederlands allereerste openlijk homoseksuele premier, zei op de Pride dat de aanslag in Berlijn bewijst dat deze evenementen belangrijk blijven. Dat zei op de Nederlandse omroep Avrotros.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: De Pride in Hamburg in Duitsland lokte 300.000 bezoekers. Een record is dat daar. Daar was de politie aanwezigheid verdubbeld. En Leuvense ingenieurstudenten hebben vanavond in de Verenigde Staten de American Solar Challenge gewonnen. Met een zelfgebouwde zonnewagen, op zonne-energie dus, begonnen de Belgen 8 dagen geleden aan de wedstrijd in Minneapolis in de noordelijke staat Minnesota. Vanavond eindigde die wedstrijd na zo'n 4000 kilometer dwars door de VS in het zuiden, in de stad Amarillo in de staat Texas. Robbe Willaert, een van de 30 Leuvense studenten.
2: Dus eerst en vooral de Belgische technologie dat we op de kaart brengen, de Europese technologie dat we hier tonen aan de VS, maar ook heel de wereld. En daarmee tonen we eigenlijk hoe hernieuwbare energie ook verder gaat dan de zonnepanelen op een mens zijn dak of de windmolens langs autostraden. Het is meer dan een race op zijn eigen. Het is een manier om die boodschap eigenlijk aan de wereld bekend te maken en om te tonen dat hernieuwbare energie wel echt een toekomst heeft.
0: 40 teams namen deel. 2e werden de studenten van de Universiteit van Delft in Nederland. Droog vannacht, veel wolken wel, bij maximum 16 graden. Zondag veel zon, maar ook stapelwolken. En wel opnieuw heel warm, tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling, dat vind je aan zee, bij 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.